0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 3 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Christa Pike, de vrouw die vorige week een mislukte executie onderging, is bij bewustzijn en aanspreekbaar, dat meldt haar advocaat. De 50-jarige Pike kreeg de doodstraf voor een moord in 1995. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Ze kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar ze bleef ademen. Daarop werd de executie afgebroken en werd Pike naar het ziekenhuis gebracht. Oscar-winnares Eva Marie Saint is overleden. Saint gold als een van de laatst overgebleven actrices uit het gouden tijdperk van Hollywood. Haar filmdebuut in het misdaaddrama On the Waterfront in 1954 leverde haar meteen een Oscar op. En in de jaren 90 won ze een Emmy voor de miniserie People Like Us. Van een stil pensioen moest Saint niets weten. Ze bleef acteren in films tot 2014. Saint overleed dinsdag in haar huis in Los Angeles. Ze werd 102 jaar oud. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rond de vermogensbelasting. Door de aanpassingen in box 3 ontstaat een gat in de begroting. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om dat gat te dichten, maar de VVD is tegen. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken. Met die schenkingen kan erfbelasting worden ontweken. De Kamermeerderheid is voor het plan, maar de VVD wil niet tornen aan het schenken op papier. De UEFA onderzoekt een incident bij de Nations League-wedstrijd tussen Ierland en Israël zondag. De Ierse voetballer Damien Doyle werd bespuugd door een Israëlische speler. Al wordt dat ontkend door de Israëlische Voetbalbond. Ook moest Israëlische voetballer Oscar Gloch na afloop door zijn teamgenoten in bedwang worden gehouden. En het weer, vannacht opklaringen en het koelt af naar zo'n 10 tot 13 graden. 'S Ochtends is het eerst mistig, daarna overwegend zonnig en het kan zo'n 23 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 4 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Christa Pike, de vrouw die vorige week een mislukte executie onderging, is bij bewustzijn en aanspreekbaar, dat meldt haar advocaat. De 50-jarige Pike kreeg de doodstraf voor een moord in 1995. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Ze kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar bleef ademen. Daarop werd de executie afgebroken en werd Pike naar het ziekenhuis gebracht. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rond de vermogensbelasting. Door de aanpassingen in box 3 ontstaat er een gat in de begroting. ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpassen om dat gat te dichten. Met die schenkingen kan erfbelasting worden ontweken. D66 en CDA steunen dat plan, maar de VVD is tegen. In de Amerikaanse staat Washington is een vrouw van 30 gearresteerd in verband met een schietpartij in Canada eerder dit jaar. Op 10 februari vermoorde een 18-jarige vrouw uit Tumbler Ridge haar moeder en halfbroer. Vervolgens schoot ze 6 mensen dood op haar voormalige middelbare school. En daarna doodde ze zichzelf. De vrouw die in de VS is gearresteerd wordt ervan verdacht de schutter advies te hebben gegeven. Zo zou ze de schutter tips hebben gegeven over welk wapen ze moest kopen en hoe ze haar plannen geheim kon houden. Ook zou ze hebben aangeboden de dodelijke schietpartij te livestreamen. Lionel Messi heeft vannacht afscheid genomen van het Argentijnse nationale elftal. Na 208 interlands in het blauw-wit beëindigt hij zijn interlandcarrière met een 3-0 overwinning op Benin. In een speciaal ontworpen shirt was Messi zelf goed voor 1 doelpunt en 2 assists. Voor de vriendschappelijke wedstrijd stonden de straten richting het stadion vol met duizenden fans. Het volkslied werd luidkeels meegezongen en Messi hield het niet helemaal droog. Na de wedstrijd bedankte hij de toeschouwers. En het weer. In de ochtend is het eerst mistig, daarna overwegend zonnig en het kan zo'n 23 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 5 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De vrouw die vorige week een mislukte executie onderging, is bij bewustzijn en aanspreekbaar. Dat melden haar advocaten. De 50-jarige Christa Pike kreeg de doodstraf voor een moord in 1995. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Ze kreeg 2 dodelijke injecties toegediend, maar bleef ademen. Daarop werd de executie afgebroken en werd Pike naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaat krijgt ze daar nog steeds intensieve medische zorg en zal het nog lang duren voordat ze volledig hersteld is. Oscar-winnares Eva Marie Saint is overleden. Saint gold als een van de laatst overgebleven actrices uit het gouden tijdperk van Hollywood. Haar filmdebuut in het misdaaddrama On the Waterfront in 1954 leverde haar meteen een Oscar op. Van een stil pensioen moest Saint niets weten. Ze bleef acteren in films tot 2014. Saint overleed dinsdag in haar huis in Los Angeles. Ze was 102 jaar oud. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rond de vermogensbelasting. Door de aanpassingen in box 3 ontstaat er een gat in de begroting. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken om dat gat te dichten. Met die schenkingen kan erfbelasting worden ontweken. D66 en CDA steunen het plan, maar VVD is tegen. En Lionel Messi heeft vannacht afscheid genomen van het Argentijnse nationale elftal. Na 208 interlands in het blauw-wit beëindigt hij zijn interlandcarrière met een 3-0 overwinning op Benin. Voor de vriendschappelijke wedstrijd stonden de straten richting het stadion vol met duizenden fans. Het volkslied werd luidkeels meegezongen en Messi hield het niet helemaal droog. Na de wedstrijd bedankte hij de toeschouwers. En het weer, 's ochtends eerst mistig, daarna zijn er zonnige perioden. In de middag loopt de temperatuur op naar 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 6 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De vrouw die vorige week een mislukte executie onderging in de Amerikaanse staat Tennessee, is bij bewustzijn en aanspreekbaar. Dat zegt haar advocaat. De 50-jarige Christa Pike werd in 1996 ter dood veroordeeld voor een moord op een leeftijdsgenoot. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Pike kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar bleef ademen. Daarna werd ze naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaat krijgt ze daar nog steeds intensieve medische zorg en zal het nog lang duren voor ze volledig is hersteld. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rond de vermogensbelasting. Door de aanpassingen in box 3 ontstaat een gat in de begroting. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om dat gat te dichten, maar de VVD is tegen. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken. Met die schenking kan erfbelasting worden ontweken. Een kamermeerderheid is voor het plan, maar de VVD wil niet tornen aan het schenken op papier. Relschoppers die rotzooi trapten bij een anti-AZC-demonstratie in Neder-Betuwe kunnen een boete krijgen als ze zich weer misdragen. Vorige maand werden ruiten van het gemeentehuis ingegooid en werd er gegooid met zwaar vuurwerk. De burgemeester heeft nu 24 mensen een last onder dwangsom opgelegd, waardoor ze boetes kunnen krijgen van €15.000. En Lionel Messi heeft vannacht afscheid genomen van het Argentijnse nationale elftal. Na 208 interlands in het blauw-wit beëindigt hij zijn interlandcarrière met een 3-0 overwinning op Benin. Voor de vriendschappelijke wedstrijd stonden de straten richting het stadion vol met duizenden fans. Het volkslied werd luidkeels meegezongen en Messi hield het niet helemaal droog. Na de wedstrijd bedankte hij de toeschouwers. En het weer. 'S Ochtends is het eerst mistig en daarna zijn er zonnige perioden. In de middag kan de temperatuur oplopen tot zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu ZFM in de nacht. Ja!

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De vrouw die vorige week een mislukte executie onderging in de Amerikaanse staat Tennessee is bij bewustzijn en aanspreekbaar, dat zegt haar advocaat. Vorige week woensdag zou Christa Pike worden geëxecuteerd, maar na 2 dodelijke injecties bleef ze ademen. De Zweedse politie heeft een gewapende man neergeschoten bij het Koninklijk Paleis in Stockholm. Hij zou agressief zijn geweest en een mes bij zich hebben gehad. Wat hij van plan was, is niet bekend. En Lionel Messi heeft vannacht afscheid genomen van het Argentijnse nationale elftal. Hij beëindigde zijn interlandcarrière met een 3-0 overwinning op Benin. Het weer eerst mistig, later in de ochtend zonnige periode. En de temperatuur kan oplopen tot 23 graden.
0: Dit is

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 7 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Vanaf 2029 moeten veel mensen bij het vervangen van de cv-ketel verplicht overstappen op een hybride warmtepomp. Die werkt op stroom en dat betekent een lagere energierekening dan bij gas. Hybride warmtepompen kosten zo'n 6000 euro. Een investering, zegt de minister.
2: Ik vind dit ook hele hoge kosten. En tegelijkertijd zie ik ook dat die hele hoge kosten nu ook zichtbaar zijn in wat mensen per maand of per jaar betalen aan hun energierekening.
1: Mensen die het niet kunnen opbrengen, kunnen een renteloze lening krijgen. Bewoners van appartementen en monumenten hoeven niet over te stappen. Dan het volgende bericht, dat duurt even, want de muis die zit niet op de goede plek. En nu wel, Christa Pike is bij bewustzijn en aanspreekbaar, ondanks een mislukte executie vorige week. Volgens haar advocaat krijgt de 50-jarige vrouw nog steeds intensieve medische zorg in het ziekenhuis. Pike werd in 1996 ter dood veroordeeld voor een moord. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd. Ze kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar bleef ademen. De executie werd afgebroken en Pike werd naar het ziekenhuis gebracht. Bij het Koninklijk Paleis in Stockholm heeft de Zweedse politie een gewapende man neergeschoten. Volgens de Zweedse omroep SVT had de man een mes bij zich. Hij is gewond naar het ziekenhuis gebracht, maar is niet in levensgevaar. Wat hij van plan was, is niet bekend. Lionel Messi heeft in Buenos Aires afscheid genomen van het Argentijnse elftal. Hij sloot zijn interland carrière af met een overwinning op Benin in een vriendschappelijke wedstrijd. Duizenden fans zagen hem nog 1 keer scoren.
3: Allí va Leo, va Messi, Messi, goal! Argentino, Argentino, Argentino de Leo de Messi.
1: Na afloop bedankte Messi de supporters in een afscheidsvideo. Het weer. Vanochtend is het op veel plaatsen mistig. Daarna zijn er zonnige perioden. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar 20 tot 23 graden. Later op de dag neemt vanuit het westen de bewolking toe en gaat het regenen. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Relatieve rust nog op de wegen in Noord-Holland. Op de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen al wel 5 minuten vertraging bij knooppunt Rottepolderplein. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.

0: is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Veel mensen die vanaf 2029 een nieuwe verwarmingsketel nodig hebben, zullen een slimme hybride warmtepomp moeten kopen. Zo'n pomp haalt warmte uit de buitenlucht en het elektriciteitsnet, maar kan op koude momenten ook nog samenwerken met een cv-ketel op gas. FIFA-voorzitter Infantino noemt het racisme tegen de voetballers van Suriname volkomen onacceptabel. Gisteren maakten supporters van Guatemala in de wedstrijd tegen Suriname de hele tijd apengeluiden. De wedstrijd werd niet stilgelegd, terwijl dat wel in het antidiscriminatieprotocol staat. En Lionel Messi heeft vannacht afscheid genomen van het Argentijnse nationale elftal. Na 208 interlands in het blauw-wit beëindigde hij zijn interlandcarrière met een 3-0 overwinning op Benin. Het weer vanochtend is het op veel plaatsen mistig, daarna zonnige periode. Vanmiddag wordt het 20 tot 23 graden, later gaat het regenen.
0: Dit is ZFM.

Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 8 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Werkgevers en werknemers gaan vandaag weer in gesprek met het kabinet. Half jaar geleden liepen de vakbonden weg vanwege de bezuiniging op de sociale zekerheid. Nu die van tafel zijn, willen ze weer praten, zegt economieverslaggever Aida Brands.
2: En Nederland staat natuurlijk best wel voor een aantal grote uitdagingen. Denk bijvoorbeeld aan de vergrijzing, de baanverlies door AI, maar ook een stijgende groep mensen die arbeidsongeschikt raakt. Best wel grote uitdagingen. En het kabinet wil dus ook dat de polder daarover meedenkt.
1: Het kabinet hoopt snel tot een sociaal akkoord te komen. De Amerikaanse president Poetin zegt dat hij binnenkort met de Russische president Poetin gaat praten over een mogelijk slachtoffer van de pest. De vrouw werkte in een Russisch laboratorium dat onderzoek doet naar de infectieziekte. Ze zou besmet zijn geraakt met de bacterie toen een reageerbuisje brak. Rusland ontkent dat ze aan de ziekte is overleden en zegt dat het gaat om een longontsteking. Toch wil Trump uitleg van Poetin. Het aantal mensen dat in Nederland kanker krijgt blijft de komende 20 jaar stijgen. Het Integraal Kankercentrum verwacht dat in 2045 170.000 mensen de ziekte hebben. En dat komt deels door de vergrijzing.
3: We zijn over 20 jaar met veel meer mensen in Nederland. En vooral ook veel meer ouderen, die gemiddeld ook nog eens ouder worden. En aangezien kanker vooral voorkomt bij mensen van een oudere leeftijd, neemt het aantal kankerdiagnoses daarmee ook.
1: Verwacht wordt dat vooral het aantal gevallen van huidkanker toe zal nemen. Oscar-winnares Eva Marie Saint is overleden. Saint gold als een van de laatste nog levende actrices uit het gouden tijdperk van Hollywood. Ze ontving een Oscar voor haar filmdebuut in de film On the Waterfront. Saint overleed dinsdag in haar huis in Los Angeles. Ze was 102 jaar. Het weer vanochtend op veel plaatsen mistig. Daarna zijn er zonnige perioden. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar 20 tot 23 graden. Later op de dag neemt vanuit het westen de bewolking toe en gaat het regenen. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Ook in Noord-Holland kan het vanochtend lokaal mistig zijn. En verder al een korte file op de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen. 5 minuten vertraging voor knooppunt de Rotterpolderplein. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Autocruise Zandvoort. Al sinds de oprichting staan we ons vakmanschap, betrouwbaarheid en klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bosch opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocrew Zandvoort, Kamerlink Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Werkgevers en werknemers gaan vandaag weer het kabinet om tafel. Eerder liepen de vakbonden weg, maar nu de bezuinigingen op de sociale zekerheid zijn geschrapt, willen ze weer praten. President Trump zegt dat hij binnenkort met president Poetin in gesprek gaat over een mogelijk slachtoffer van de pest. De vrouw werkte in een Russisch laboratorium en zou besmet zijn geraakt met de pestbacterie toen een reageerbuisje brak. Rusland zegt dat ze is overleden aan een longontsteking. En de rondvaartboot die gistermiddag vastliep langs de kust bij Zeeuws-Vlaanderen is vanzelf weer losgekomen van de zandbank. Toen de boot vastliep waren er 75, vooral oudere mensen aan boord. Ze werden met reddingsboten geëvacueerd. Het weer na de mist van vanochtend zijn er zonnige perioden straks bij vanmiddag 20 tot 23 graden. Later op de dag gaat het regenen.
0: Dit

0: ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 9 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Nu de bezuinigingen op de sociale zekerheid zijn geschrapt, willen de bonden weer praten met het kabinet. Door het schrappen van de bezuinigingen op de WIA en de WW is op de begroting een gat ontstaan van 2,4 miljard. Het kabinet is blij dat de sociale partners nu mee willen werken aan een akkoord. Het is vandaag 3 jaar na de aanslag van terreurorganisatie Hamas op Israël. Op verschillende plekken in Israël worden de 1200 doden herdacht. Het is altijd niet duidelijk of en hoe de aanslag voorkomen had kunnen worden. Premier Netanyahu ontkent fouten gemaakt te hebben, zegt hoogleraar Peter Malcontent.
2: Wat hij eigenlijk tot nu toe heeft gedaan is zeggen van, nou, als iemand er verantwoordelijk voor is aan de Israëlische kant, dan ben ik het niet. Maar dan zijn dat het leger en de veiligheidsdiensten.
1: Over een paar weken mogen Israëli's voor het eerst naar de stembus sinds het uitbreken van de oorlog. Een Australische oud-bisschop moet een paar jaar de cel in vanwege seksueel misbruik van 2 Aboriginal mannen. De 76-jarige Saunders werd schuldig bevonden aan een verkrachting en 12 gevallen van aanranding. Als bisschop had hij een belangrijke rol binnen de Australische kerk en kon hij jarenlang zijn gang gaan in het afgelegen gebied Kimberley. Als het aan het kabinet ligt, moet een kapotte cv-ketel over 3 jaar verplicht worden vervangen door een hybride warmtepomp. Die werkt op stroom in plaats van gas. Het kabinet hoopt hiermee een stap te zetten in de klimaatdoelen, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
3: Daarvoor moet het gebruik van aardgas fors omlaag. En het kabinet ziet die hybride warmtepomp als een tussenstap op weg naar een aardgasloze verwarming voor alle gebouwen in 2050.
1: Verplichting geldt niet voor iedereen. Bewoners van appartementen en monumenten zijn uitgesloten omdat het plaatsen van warmtepompen in die woningen een stuk moeilijker en dus ook duurder is. Het weer. Vanochtend is het op veel plaatsen mistig. Daarna zijn er zonnige perioden. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar 20 tot 23 graden. Later op de dag neemt vanuit het westen de bewolking toe en gaat het regenen. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De Noord-Hollandse wegen nu wat vertraging op de A1 vanuit Amersfoort naar Amsterdam. 20 minuutjes tussen Naarden en knooppunt Watergraafsmeer rijdt het langzaam. Dan nog eventjes naar de A10 vanuit het Koenplein naar knooppunt Amstel. Bij knooppunt Amstel 10 minuten vertraging. En op de A27 Almere-Gorkum 7 kilometer file tussen Hilversum en knooppunt Rijnsweerd. Want het rijdt daar wel door hoor. 10 minuutjes vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Duif zaagt de week door.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 10 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Europarlementariër Dirk Goting zegt zijn lidmaatschap op van NSC. En daarmee verliest de partij die 3 jaar geleden werd opgericht door Pieter Omtzigt zijn laatste volksvertegenwoordiger. Goting zegt dat hij niet bij een partij wil horen die toenadering zoekt tot Kamerlid Mona Keizer. Keizer is onder de naam Project 2029 een nieuw sociaal-conservatieve beweging aan het oprichten. Ze is zaterdag gastspreker op de algemene ledenvergadering van NSC. Bij nieuwe Russische aanvallen met drones en raketten zijn in Oekraïne vannacht zeker 11 mensen om het leven gekomen. Ook is er schade aan woningen en fabrieken, melden de Oekraïnse autoriteiten. De Russen lanceerden zo'n 70 raketten en drones. Volgens de Oekraïnse president Zelensky gaat het om een van de zwaarste aanvallen op het land. Het aantal mensen dat in Nederland kanker krijgt blijft de komende 20 jaar stijgen. Dat verwacht het Integraal Kankercentrum Nederland. Volgens het centrum komen er in 2045 ieder jaar bijna 170.000 nieuwe diagnoses bij. En dat zijn er nu nog 136.000. De stijging is vooral het gevolg van het feit dat er steeds meer ouderen zijn die gemiddeld ook nog eens ouder worden. Een Australische bisschop moet een aantal jaar de cel in vanwege seksueel misbruik van 2 Aboriginal mannen. De 76-jarige Christopher Saunders werd schuldig bevonden aan 1 verkrachting en 12 gevallen van aanranding. Als bisschop had hij een belangrijke rol binnen de Australische kerk en kon hij jarenlang zijn gang gaan in het afgelegen gebied Kimberley. Volgens de rechter heeft Saunders zijn slachtoffers blijvende schade toegebracht. Het weer, zonnige periode met vanmiddag 20 tot 23 graden. Later op de dag neemt vanuit het westen de bewolking toe en dan gaat het regenen. Morgen wolken, zon en nu en dan een bui. En het is dan ook een paar graden koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autocruise Zandvoort. Al sinds de oprichting staan bij ons vakmanschap, betrouwbaarheid en een klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bosch opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocrew Zandvoort, Kamerlik Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Duif zaagt de week door.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 11 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het COA luidt opnieuw de noodklok over de opvang van asielzoekers in Ter Apel. Volgens het COA wordt het steeds moeilijker om kinderen, vrouwen en zieken direct op te vangen, terwijl ze al voorrang krijgen op de rest. Ook het aantal mensen dat in Ter Apel buiten de opvang moet wachten neemt snel toe. De extra noodopvang van het Rode Kruis is vol. En ook in de rest van het land zijn opvanglocaties overvol. Er is een tekort van honderden opvangplekken en dat loopt richting de wintermaanden verder op. Dat komt volgens het COA doordat de doorstroming naar gewone huizen voor mensen met een verblijfsvergunning stokt. Voor honderdduizenden studenten en oud-studenten gaat volgend jaar de rente op de studiefinanciering en de studieschuld omhoog. Voor een deel van hen stijgt de rente met ongeveer 1% naar bijna 3,3%. Hoeveel de rente stijgt hangt af van of iemand nog studeert en onder welke terugbetalingsregels hij valt. D66, VVD en CDA hebben in het coalitieakkoord afgesproken de rente voor studenten op maximaal 2,5% te zetten. Dit jaar is dat dus niet gelukt. Europarlementariër Dirk Goting zegt zijn lidmaatschap op van NSC. En daarmee verliest de partij die 3 jaar geleden werd opgericht door Pieter Omtzigt zijn laatste volksvertegenwoordiger. Goting zegt dat hij niet bij een partij wil horen die toenadering zoekt tot Kamerlid Mona Keizer. Keizer is onder de naam Project 2029 een nieuw sociaal-conservatieve beweging aan het oprichten. Ze is zaterdag gastspreker op de algemene ledenvergadering van NSC. Een medewerker van de Amerikaanse inlichtingendienst, CIA, heeft bekend dat hij voor bijna $200 miljoen heeft gefraudeerd. De 49-jarige David Rush declareerde goudstaven, dure horloges, luxe appartementen en privévluchten. Hij zei dat hij die nodig had voor geheime operaties, maar die had hij zelf verzonnen. Bij zijn arrestatie in mei bleek de man naast $2 miljoen in contanten ook bijna 300 goudstaven in huis te hebben. Het weer, zonnige periode met vanmiddag 20 tot 23 graden. Later vanmiddag vanuit het westen bewolking en dan gaat het regenen. Morgen wolken, zon en nu en dan een bui. En dan is het ook een paar graden koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Duif zaagt de week door.

Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 12 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal.

0: In Israël zijn de aanvallen van 7 oktober 2023 herdacht. Onder meer bij de kibbutz van Kfar Aza, dicht bij de Gazastrook. En vanavond is er ook een herdenking op de plek waar 3 jaar geleden het muziekfestival Nova was, dat ook werd aangevallen. Terroristen van Hamas vielen 3 jaar geleden het zuiden van Israël aan. 1200 mensen werden daarbij gedood en 250 mensen werden ontvoerd. De Franse politie zal de komende tijd bij de scholierenprotesten geen flitsgranaten meer afvuren, heeft de minister van Binnenlandse Zaken bekendgemaakt. Een flitsgranaat wordt gebruikt om mensen met een harde knal en lichtflits te verblinden en even niks meer te laten horen. Het besluit komt nadat een 15-jarige jongen zijn hand was kwijtgeraakt bij een demonstratie. De jongen wilde volgens Franse media een flitsgranaat teruggooien. De granaat zou vervolgens in zijn hand zijn ontploft. De Houthis hebben een vliegveld in Aden in het zuiden van Jemen aangevallen met drones en ballistische raketten. De kuststad Aden is in handen van de internationaal erkende regering van Jemen. De Houthis hebben de controle over het noordwesten van het land. Er zou een raket zijn neergekomen bij de landingsbaan, een paar minuten voordat een vliegtuig uit Egypte zou landen. Voor honderdduizenden studenten en oud-studenten gaat volgend jaar de rente op de studiefinanciering en studieschuld omhoog. Die rente stijgt mee met de marktrente die al een tijd omhoog gaat. D66, VVD en CDA hebben in het regeerakkoord afgesproken de rente voor studenten op maximaal 2,5% te zetten. Het weer droog en wisselend bewolkt en het wordt 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM luncht.
3: Goedemiddag luisteraars. Dit is het woensdag lunchroom programma op ZFM. De lokale omroep van Zandvoort. Een vast programma op woensdag met veel informatie over Zandvoort en de directe omgeving. Afgewisseld met lekkere muziek. ZFM is te beluisteren op frequentie 106.9 of Ziggo kanaal 40. Of een kijkje nemen in onze studio www.zfm-live.nl. Mijn naam is Hans Wassenaar. Veel luisterplezier.

Ik ben vandaag begonnen met The Golden Earring, Just a Little Bit Peace in My Heart, gevolgd door de Beatles met Gisteren, Yesterday. En ik ga door met de Seagulls. The Carnival is over.

Samen eten is gezellig. De eetclub, de Blauwe Tram, dat is van dinsdag tot 12 tot half 2. Informatie en reserveringen via 304-0700. 304-0700. Kom je ook eten? Vlemingstraat 55. En dat is van maandag en donderdag van 5 uur. Informatie en reserveringen 574-0330. Restaurant van Woonzorgcentrum Huis in de Duinen. Dat is dagelijks tussen de middag. En de informatie is naar 574-1500 of telefoonnummer 510-300. Robbie Williams, Angels.

in één. Frank Boudewijn de Groot, geboren in 1944, is een Nederlandse zanger, songwriter, muziekproducent en acteur. Boudewijn de Groot werd op 20 mei 1944 geboren in een Japans interneringskamp in Batavia, voormalig Nederlands-Indië. Boudewijn de Groot maakte kennis met Lennart Nijg, die in dezelfde straat als hij kwam wonen. Na de lagere school ging de Groot naar de HBS op het Cornhead Lyceum in Haarlem. Hij had ondertussen gitaar leren spelen en maakte op school indruk met liedjes van Jaap Fischer en Jacques Brel. In de vriendengroep die hij opbouwde op het lyceum dook ook de Nijg weer op. Na een korte periode achter de productietafel nam Boudewijn de Groot weer contact op met Nijg en werden er plannen gemaakt voor een nieuwe plaat. Burk Page en Tony Vos werden weer opgetrommeld en Ruud Engelander werd als extra tekstschrijver toegevoegd aan het team. Het resultaat kreeg de titel Hoe sterk is de eenzame fietser? De eerste single Jimmy, genaamd naar zijn jongste zoon. Die verde hit zou er nog volgen. Eind 2002 overleed Lennart Nijg aan 57-jarige leeftijd na een kort ziekbed. En ik heb gekozen uit het grote aanbod van fijne luisterliedjes voor Een meisje van 16, Land van Maas en Waal en Verdronken vlinder. Veel plezier.

Dit waren de Righteous Brothers met Unshade Melody. De telefooncirkel. De telefooncirkel bestaat uit een groep mensen die elkaar elke ochtend tussen 9 en half 10 belt. Iedere dag wordt de cirkel om 9 uur gestart door een medewerker van Stichting Pluspunt. Met het bellen van de eerste deelnemer. Deze persoon belt de tweede deelnemer en zo wordt de cirkel in een vaste volgorde rondgebeld. De laatste deelnemer belt naar Stichting Pluspunt met een mededeling dat de cirkel rond is. Wanneer er problemen zijn of wanneer iemand de telefoon niet opneemt, wordt er actie ondernomen. Van u wordt verwacht dat u iedere dag rond 9 uur thuis bent. Dat is dus belangrijk dat u, indien u afwezig bent, dit aan ons doorgeeft. Aan het deelnemen is geen kosten verbonden. Uitsluitend uw dagelijkse telefoontje. Voor meer informatie belt u telefoonnummer 5717373. 5717373. Cutie and the Blizzards, Windows of My Eyes.

Dit was Fleetwood Mac met Need Your Love So Bad. Iemand attendeerde mij op een leuke plaat van Benny Jolink met de Hilde Vos Band. The Last Thing of My Mind. En die ga ik ook voor u draaien.

0: Engelbert Humperdinck, artiestennaam van Arnold George Dorsey, geboren in 1936, is een Britse popzanger in het easy listening genre. Arnold Dorsey werd in India geboren. In 1966, nog voor zijn grote succesperiode, nam hij namens het Verenigd Koninkrijk deel aan het Songfestival van Knokke. Volgens hemzelf was België de wieg van zijn succes. In mei 2012 was Humperdinck de Britse vertegenwoordiger bij het Eurovisie Songfestival van 2012. Engelbert Humperdinck verkocht wereldwijd 150 miljoen platen en kreeg daarvoor 72 gouden en 23 platina platen. Hier is Engelbert Humperdinck met I've Called Only Be With You.
1: The sound of the 60s.

Dit waren de Spice Girls met Wannabe. Pluspunt. Heeft u hulp nodig? Of raakt u, als zorgend familielid, overbelast? Dan staat de Plusdienst voor u klaar. En gaat op zoek naar een passende oplossing. Iedereen die hulp nodig heeft, kan in principe bij ons terecht. De Plusdienst is er voor alle inwoners van Zandvoort en hun mantelzorgers die steun nodig hebben om zelf samen te blijven. De Plusdienst geeft vooral praktische hulp. De hulp wordt geboden door vrijwilligers en is in principe gratis. Soms wordt een vergoeding gevraagd voor de onkosten die de vrijwilliger heeft gemaakt. Zoals bijvoorbeeld het autovervoer. Als u hulp van de Plusdienst wilt inroepen, kunt u bellen naar of e-mailen naar telefoonnummer 57.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 1 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het eerste gesprek tussen kabinet en werkgevers en vakbonden over een sociaal akkoord is in een goede sfeer verlopen, zeggen alle partijen. Premier Jetten zei dat het een verkennend eerste gesprek was en dat de echte onderhandelingen nog moeten beginnen. Volgens FNV-voorman Spekman ligt er geen opgave om een bepaald bedrag aan bezuinigingen binnen te halen. Ook niet als het aan het kabinet ligt. Over een paar weken wordt er verder gesproken. De onderhandelingen moeten uiteindelijk leiden tot een sociaal akkoord. De Nobelprijs voor scheikunde gaat dit jaar naar de Fransman Henri Cagan en de Japanner Kenzo Sohai. Zij ontdekten dat sommige moleculen in twee varianten bestaan die elkaars spiegelbeeld

0: zijn. In bijvoorbeeld medicijnen kunnen die moleculen dan een tegenovergesteld effect hebben, waardoor een medicijn wel of juist niet werkt of soms zelfs schadelijk kan zijn. Kagan en Sowai ontvangen 12 miljoen Zweedse kronen, omgerekend ruim 1 miljoen euro. In Israël zijn de aanvallen van 7 oktober 2023 herdacht. Onder meer bij de kibbutz van Kfar Aza, dicht bij de Gazastrook. Vanavond is er ook een herdenking op de plek waar 3 jaar geleden het muziekfestival Nova was. Dat ook werd aangevallen. Terroristen van Hamas vielen 3 jaar geleden het zuiden van Israël aan. 1200 mensen werden daarbij gedood en 250 mensen werden ontvoerd naar de Gazastrook. De Franse politie zal de komende tijd bij de scholierenprotesten geen flitsgranaten meer afvuren, heeft de minister van Binnenlandse Zaken bekendgemaakt. Een flitsgranaat wordt gebruikt om mensen met een harde knal en lichtflits te verblinden en tijdelijk te verdoven. Het besluit komt nadat een 15-jarige jongen zijn hand was kwijtgeraakt bij een demonstratie. De jongen wilde volgens Franse media bij een flitsgranaat teruggooien. De granaat zou vervolgens in zijn hand zijn ontploft. Het weer, het is droog en wisselend bewolkt met vooral landinwaarts veel zon. De temperatuur loopt op naar 21 tot 24 graden. Vanmiddag neemt vanuit het westen de bewolking toe en dan gaat het regenen. Morgen wolken, zon en af en toe een bui. Het wordt dan een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autocruise Zandvoort. Al sinds de oprichting staan bij ons vakmanschap, betrouwbaarheid en een klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bos opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocruise Zandvoort, Kamerlijk Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM luncht.
4: Meer luisterplezier. Met muziek en informatie.
5: Weet wat hier leeft.

Welkom terug. Ik ben de tweede uur begonnen met ACTA en de Munnik, Het regent zonnestralen, gevolgd door Creedence Clearwater Revival, Bad Moon Rising. En ik ga door met Steppenwolf, Born to be Wild.

Biljarten. In de algemene ruimte van Pluspunt staat al jaren een biljarttafel. Iedereen is hier van harte welkom om tijdens de openingstijden een biljartje te komen leggen. In de regel kan dat van maandag tot en met vrijdag van 9 tot 5 uur. Loop gewoon eens binnen of reserveer de tafel op telefoonnummer 5740330. 5740330. En u kan biljarten op zondag, maar ook tafeltennissen op zondag. De eerste zondag van de maand kunt u tussen 11 en 3 uur 's middags op afspraak komen biljarten en of tafeltennissen. De kosten zijn €3 per persoon voor 2 uur biljarten of tafeltennissen, inclusief een kopje koffie of een kopje thee. Yves Berendsen en Emma Heesters, alleen met jou.

Dat waren de Birds met Mr. Tambourine Man. Bewegen 55 plus in Zandvoort. U wilt regelmatig bewegen om fit te blijven. Servicepaspoort biedt volop mogelijkheden om aan de wens te voldoen. De bewegingsactiviteiten worden u aangeboden in groepsverband, zodat u op een ontspannen manier met lijf en leden bezig kunt blijven. Een ervaren docent begeleidt de lessen, zodat u verantwoord en binnen uw persoonlijke mogelijkheden beweegt. Met gezellige muziek en praktische oefenmaterialen. Aansluitend een koffiekwartiertje met elkaar maakt het extra gezellig en compleet. Schroom niet en maak een afspraak voor een gratis proefles. 55 plus, pluspunt, Vlemingstraat 55 in Zandvoort. En het is woensdagochtend van 11:30 tot 12:30. Inclusief het kopje koffiekwartier. Deze activiteit wordt niet door Pluspunt Zandvoort georganiseerd, maar door Servicepaspoort. Gloria, The Last 7 Days.

Dat waren de Drifters met Save the Last Dance for Me. Remember, remember, remember, remember, remember, remember, remember, Michael Joseph Jackson, ook bekend als de King of Pop, was een Amerikaanse zanger, een danser, componist en filantroop. Hij geldt als een van de succesvolste artiesten ooit en is de meest bekroonde solomuzikant ter wereld. Jackson onderscheidde zich door zijn herkenbare stem en zijn typische dansbewegingen. Hier is Michael Jackson met One Day in Your Life.

Dit was Faya Condios met Don't Break My Heart. Lokaal netwerk Zandvoort is ontstaan vanuit de verbeterpunten die naar voren zijn gekomen in gesprekken tussen professionals, organisaties, instellingen en zorgverleners, vrijwilligers en de doelgroep, de kwetsbare ouderen, inclusief hun netwerk. Er is een multidisciplinair netwerk geformeerd dat zich richt op kwetsbare ouderen en de betrokken mantelzorgers. Naast de deelnemers uit zorg en welzijn hebben senioren en mantelzorgers een actieve rol. Pluspunt heeft voor het lokale netwerk bij ZON-MW subsidie aangevraagd en gekregen. De 16 deelnemers van het lokale netwerk Zandvoort hebben inmiddels 2 workshops gevolgd over het werken met positieve gezondheid, zodat het andere gesprek kan worden gevoerd. Een structureel terugkerend overlegvorm vormt de basis ter ondersteuning van de implementaire positieve gezondheid. Het streven is dat dit zal resulteren in een verbeterde samenwerking, waardoor de kwetsbare ouderen in Zandvoort beter worden ondersteund en gefaciliteerd. Inmiddels heeft de eerste bijeenkomst van het lokale netwerk na de scholing plaatsgevonden.

0: Dit waren achtereenvolgens Francis Cal met Poupée de Sire, Poupée de Son. Gevolgd door Jan Smit en de drie J's. De man is verliefd.
1: Artiest in het licht.
0: Snowy White, pseudoniem voor Terrence Charles White, is een Britse gitarist en singer-songwriter. Die onder andere bekend is van zijn optreden met Thin Lizzy, als vastlid tussen 1979 en 1982, en Pink Floyd. Als soloartiest kreeg hij met name in het Verenigd Koninkrijk bekendheid met Bird of Paradise, dat daar de top 10 van de hitlijst haalde. Hier is Snowy White met The Birds of Paradise.

Dit waren de Bee Gees met Spiks en Speks. Voelt u zich soms alleen? Pikert u veel? Of zit er lichamelijk en psychische klachten in de weg? Of wilt u uw welzijn en de kwaliteit van uw leven verbeteren? Via welzijn, op recept, kunt u een positieve draai aan uw leven geven. Samen met u kijkt een welzijnscoach van Pluspunt waar u mee zit en welke oplossing bij u past. De welzijncoach kijkt samen met u op welke manieren u uw welzijn kunt verbeteren. Samen met u kijkt zij welke interesse u heeft en welke mogelijkheden bij u passen. Misschien wilt u iets oppakken wat u vroeger altijd leuk gevonden heeft. Of wilt u iets nieuws proberen. Of doet het u goed als u voor een ander iets kunt betekenen. De welzijncoach kan u ondersteunen om de juiste stap en de eerste stap te zetten. U meldt zich aan voor welzijn op recept. U kunt ook door iemand anders aangemeld worden. Bijvoorbeeld door de huisarts, de wijkverpleegkundige of de praktijkondersteuner. De sociaal werker ouderen neemt contact met u op voor een intakegesprek. U luistert naar uw verhaal en samen neemt u de mogelijkheden door. Indien gewenst, koppelt zij u aan een welzijnscoach of een netwerkcoach. De coaches hebben hiervoor een training gevolgd en zijn goed op de hoogte van alle mogelijkheden. Hulp via welzijn op recept is gratis. Wilt u meer weten? Neem dan contact op met Paulien Willemsen. Telefoonnummer 06-4288-6065. 06-4288-6065. En het is wel alleen op maandag, dinsdag en donderdag.

Dit waren achtervolgens Roger Glover en Guest met Love Is All en Elvis Presley met In The Ghetto. En ik ga mijn programma afsluiten met een hele leuke The Animals. Bring It Home To Me. Graag tot volgende week en een heel goed weekend.

0: ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 2 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het eerste gesprek tussen kabinet en werkgevers en vakbonden over het sociaal akkoord is in een goede sfeer verlopen, zeggen alle partijen. Premier Jette zei dat het een verkennend eerste gesprek was en dat de echte onderhandelingen nog moeten beginnen. Volgens FNV-voorman Spekman ligt er geen opgave om een bepaald bedrag aan bezuinigingen binnen te halen, ook niet als het aan het kabinet ligt. Over een paar weken wordt er verder gesproken. De onderhandelingen moeten uiteindelijk leiden tot een sociaal akkoord. Archeologiemuseum Aller Pierson in Amsterdam heeft een illegaal opgegraven antieke vaas teruggegeven aan Sicilië. Op die vaas uit de 3e eeuw voor Christus staat een bruiloftscène afgebeeld met daarnaast de Griekse god Apollo. De vaas werd in 1997 gekocht op de Tefaf-beurs in Maastricht bij een Zwitserse handelaar. De bijbehorende papieren ontbraken en later bleek dat de vaas op Sicilië door grafrovers was gestolen. Het dodental van de Russische aanvallen op Oekraïne vannacht is opgelopen naar 19. Onder de doden zijn ook 4 kinderen. Rusland viel vannacht onder meer de noordelijke stad Priluki aan met drones en raketten. Een flatgebouw werd daarbij geraakt. Op beeld is te zien hoe hulpverleners nog steeds naar mensen zoeken onder het puin. Ook de regio's Kharkiv en de Dnipro

0: Dnipropetrovsk zijn getroffen. Oekraïne heeft tegenaanvallen uitgevoerd op doelen in Rusland. Daarbij zijn onder meer twee oliefaciliteiten geraakt. Twee veehandelaren uit Overijssel worden verdacht van fraude bij runderenhandel. Dat meldt de Voedsel- en Warenautoriteit. De handelaren zouden illegaal runderen hebben verzameld en dieren hebben vervoerd die helemaal niet naar een andere locatie gebracht mochten worden. Wanneer runderen niet goed geregistreerd zijn, kan dit volgens de NVWA een risico voor de voedselveiligheid zijn. Het weer, het blijft vanmiddag droog en wolken en zon wisselen elkaar af, 21 tot 24 graden. Morgen wolken, zon en af en toe een bui en dan wordt het een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 3 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Door een kapotte hoofdleiding is een winkelstraat in het centrum van Schiedam vanochtend onder water gelopen. Op sommige plekken stond het water 20 centimeter hoog. Bij werkzaamheden werd de hoofdwaterleiding geraakt, waardoor het water de straat opstroomde. Bij sommige winkels liep het ook naar binnen. Waterbedrijf Evidens heeft de hoofdkraan afgesloten. De financiële schade loopt in de tonnen. De werkzaamheden vonden plaats bij 9 nieuwe huurwoningen in de Hoogstraat. Het dodental van de Russische aanvallen op Oekraïne van vannacht is opgelopen naar 19. Onder de doden zijn ook 4 kinderen. Rusland viel vannacht onder meer de noordelijke stad Priluki aan met drones en raketten. Een flatgebouw werd daarbij geraakt. En op beeld is te zien hoe hulpverleners nog steeds naar mensen zoeken onder het puin. En ook de regio's Kharkiv en Dnipropetrovsk zijn getroffen. 2 veehandelaren uit Overijssel worden verdacht van fraude bij runderhandel. Dat meldt de Voedsel- en Warenautoriteit. De handelaren zouden illegaal runderen hebben verzameld en hebben vervoerd, terwijl dat helemaal niet mocht. Wanneer runderen niet goed geregistreerd zijn, kan dit volgens de NVWA een risico voor de voedselveiligheid zijn. In het geval van een ziekteuitbraak is dan niet meer te achterhalen waar het vlees vandaan komt. Het eerste gesprek tussen kabinet en werkgevers en vakbonden over een sociaal akkoord is in een goede sfeer verlopen, zeggen de partijen. Premier Jette zei dat het een verkennend eerste gesprek was en dat de echte onderhandelingen nog moeten beginnen. Volgens FNV-voorman Spekman ligt er geen opgave om een bepaald bedrag aan bezuinigingen binnen te halen, ook niet als het aan het kabinet ligt. Over een paar weken wordt er verder gesproken en de onderhandelingen moeten uiteindelijk leiden tot een sociaal akkoord. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft vanmiddag droog. Het is tussen de 21 en 24 graden. Later meer bewolking en dan kan het ook gaan regenen. Morgen

0: Wolken, zon en af en toe een bui. Het wordt dan een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autocruise Zandvoort. Al sinds de oprichting staan bij ons vakmanschap, betrouwbaarheid en een klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bosch opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocrew Zandvoort, Kamerlijk Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 4 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op verschillende plekken in Oekraïne zijn vannacht zeker 20 doden gevallen. Onder die doden zijn ook 4 kinderen. Rusland viel vannacht onder meer de noordelijke stad Priluki aan met drones en raketten. Een flatgebouw werd daarbij geraakt. En op beelden is te zien hoe hulpverleners nog steeds naar mensen zoeken onder het puin. Ook andere regio's werden getroffen. En de Oekraïnse president Zelensky sprak van zware aanvallen op het land. In Apeldoorn is de vliegramp herdacht waarbij 80 jaar geleden 22 kinderen omkwamen. Er waren toespraken en kinderen legden kransen bij een monument. Op 7 oktober 1946 verloog een beginnend piloot met een militair vliegtuig over Apeldoorn. Hij wilde naar de christelijke HBS, ook om indruk te maken op zijn moeder die daar in de buurt woonde. Maar het vliegtuig raakte de schoorsteen van de school en de brandstoftank viel door het dak van de gymzaal. Bij de brand die erop volgde kwamen 22 kinderen om het leven en ook de piloot overleefde het niet. Door een kapotte hoofdleiding is een winkelstraat in het centrum van Schiedam vanochtend onder water gelopen. Op sommige plekken stond het water 20 centimeter hoog. Bij werkzaamheden werd de hoofdwaterleiding geraakt, waardoor het water de straat opstroomde. Bij sommige winkels liep het ook naar binnen. De financiële schade loopt in de tonnen. De werkzaamheden vonden plaats bij 9 nieuwe huurwoningen in de Hoogstraat. Het eerste gesprek tussen kabinet en werkgevers en de vakbonden over een sociaal akkoord is in een goede sfeer verlopen, zeggen de partijen. Premier Jette zei dat het een verkennend eerste gesprek was en dat de echte onderhandelingen nog moeten beginnen. Over een paar weken wordt er verder gesproken. De onderhandelingen moeten uiteindelijk leiden tot een sociaal akkoord. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het blijft droog vandaag. Het is tussen de 21 en 24 graden. Later meer bewolking en dan is er toch nog kans op regen. Morgen wolken, zon en af en toe een bui. En dan wordt het een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in Noord-Holland is het al behoorlijk druk aan het worden op de weg. De meeste vertraging zien we daar onder andere op de A5 van Hoofddorp naar Amsterdam. Voor de aansluiting met de A10, 4 kilometer met 20 minuten vertraging. De A10 zelf tussen afrit Volendam en de Koentunnel 5 kilometer file met een kwartier op onthoud. En verder valt op de N200 Zandvoort richting Amsterdam voor het Rotterpolderplein 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid.

Tegen het tikken van de klok. Geen hoop, geen gids, geen haven in de nacht. Geen bron in de woestijn als je kapot gaat van de dorst.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het eerste gesprek tussen kabinet en werkgevers en vakbonden over een sociaal akkoord is in goede sfeer verlopen, zeggen alle partijen. Over een paar weken wordt er verder gesproken. Door een kapotte hoofdleiding is een winkelstraat in het centrum van Schiedam vanochtend onder water gelopen. De schade aan de winkels loopt in de tonnen. In Hoogeveen mag de politie vanaf nu preventief fouilleren vanwege de aanhoudende onrust in de Drentse stad. Al dagen veroorzaakt een groep minderjarigen overlast door in een winkelstraat met vuurwerk en stenen te gooien. Het weer, morgen wolken, zon en af en toe een bui. Het wordt dan een graad of 16.
0: Dit is ZFM. ZFM.

ZFM is er ook op tv. Kanaal 40 via Ziggo en kanaal 1367 KPN. I remember it.

Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 5 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Russische aanvallen op verschillende plekken in Oekraïne zijn vannacht zeker 20 doden gevallen. Onder de doden zijn 4 kinderen. Rusland viel vannacht onder meer de noordelijke stad Prilukyan met drones en raketten. Een flatgebouw werd daarbij geraakt. Op beelden is te zien hoe hulpverleners naar mensen zoeken onder het puin. Ook andere regio's werden getroffen. De Oekraïense president Zelensky spreekt van zware aanvallen op het land. Oekraïne heeft tegenaanvallen uitgevoerd op doelen in Rusland. Daarbij zijn onder meer 2 oliefaciliteiten geraakt. De burgemeester van Hogeveen komt met een veiligheidsrisicogebied in het winkelcentrum na aanhoudende overlast door minderjarigen. De afgelopen avonden werden meerdere jongeren van fatbikes getrokken en bekeurd, maar de overlast hield aan. Inwoners noemen de situatie onhoudbaar. Op een school voor beroepsonderwijs in Polen zijn minstens 9 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Het gaat om leerlingen, docenten en 2 voorbijgangers. Een van hen is er ernstig aan toe. Het gebeurde op een school in het noorden van het land. De politie heeft in de buurt van het schoolgebouw een 19-jarige student opgepakt. Volgens de Poolse justitie had hij zichzelf verwond. Over een eventueel motief voor de steekpartij is niets bekend. De politie heeft panden doorzocht bij Rotterdam en in Friesland in een onderzoek naar een Duitse goudsmokkelbende. In Duitsland zelf werden ook tientallen panden doorzocht. De politie onderzoekt 24 verdachten voor hun betrokkenheid bij de organisatie waar drugscriminelen hun geld lieten witwassen. De bende kocht er oude juwelen van goud van, liet die omsmelten en vervoerde de buit naar Turkije. In Rotterdam was een tussenpersoon actief. Die zou zo'n 60 miljoen euro hebben ontvangen en verstuurd naar andere leden van de bende. Het weer, het is droog met vooral landinwaarts veel zon. Daar kan het tot 24 graden zijn. Vanuit het westen volgt bewolking en regen. In het zuidoosten is dan ook onweer mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autocruise Zandvoort. Al sinds de oprichting staan we ons vakmanschap, betrouwbaarheid en klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bosch opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocrew Zandvoort, Kamerlijk Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij Russische aanvallen op verschillende plekken in Oekraïne zijn vannacht zeker 20 doden gevallen. Onder de doden zijn 4 kinderen. Op een school voor beroepsonderwijs in Polen zijn minstens 9 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. De politie heeft in de buurt een 19-jarige student opgepakt. Over een eventueel motief is niets bekend. De burgemeester van Hogeveen komt met een veiligheidsrisicogebied in het winkelcentrum na aanhoudende overlast door minderjarigen. De afgelopen avonden werden meerdere jongeren van fatbikes getrokken en bekeurd, maar de overlast in Hogeveen hield aan. Het weer: vanuit het westen vanavond bewolking en regen. In het zuidoosten is dan ook onweer mogelijk.

0: mij.
1: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 6 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Russische aanvallen op verschillende plekken in Oekraïne zijn vannacht zeker 20 doden gevallen. Onder de doden zijn 4 kinderen. Rusland viel vannacht in het noorden een flatgebouw aan met drones en raketten. Ook andere regio's werden getroffen. In Hoogeveen mag de politie vanaf nu preventief fouilleren vanwege de aanhoudende onrust in de Drentse stad. Al dagen veroorzaakt een groep minderjarigen overlast door in een winkelstraat met vuurwerk en stenen te gooien. Ondernemers en inwoners noemen de situatie onhoudbaar. Extra camera's en een samenscholingsverbod hebben volgens burgemeester Breukelman niet het gewenste effect. Samen met het Openbaar Ministerie heeft de gemeente meer dan 65 overlastgevers geïdentificeerd. Hun ouders krijgen een brief. Op een school voor beroepsonderwijs in Polen zijn 10 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Het gaat om leerlingen, docenten en 2 voorbijgangers. Een van hen is er ernstig aan toe. Het gebeurde op een school in het noorden van het land. De politie heeft in de buurt van het schoolgebouw een 19-jarige student opgepakt. Volgens de Poolse justitie had hij zichzelf verwond. Over een eventueel motief voor de steekpartij is niets bekend. Door een kapotte hoofdleiding is een winkelstraat in het centrum van Schiedam vanochtend onder water gelopen. Hier en daar stond het water 20 centimeter hoog. Bij werkzaamheden werd de hoofdwaterleiding geraakt. Die is intussen afgesloten. Bij sommige winkels liep het water naar binnen. De schade loopt in de tonnen. Het weer vanavond vanuit het zuidwesten steeds meer plaatsen regen. En in het zuidoosten kans op onweer. De temperatuur daalt vannacht naar een graad of 12. Morgen opnieuw kans op buien. Dan wordt het maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM Verkeersinformatie.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. In Noord-Holland nog vooral wat dagelijkse files. Wat opvalt is bijvoorbeeld de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen Aalsmeer en het Rotterpolderplein 8 kilometer met 10 minuten vertraging. De A5 Hoofddorp richting Amsterdam. Voor de aansluiting met de A10 doe je het een kleine 10 minuten langer over. En dat kwam door een eerder ongeluk op de A10 tussen Haarlem en het Koenplein. Er staat nu nog 3 kilometer file met 12 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu Nashville.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De VN slaat alarm over de situatie in Jemen. Daar zijn sinds het oplaaien van het geweld tussen Houthi-rebellen en het regeringsleger zo'n 200.000 Jemenieten op de vlucht geslagen. In de buurt van Rotterdam, in Friesland en in Duitsland zijn panden doorzocht in een onderzoek naar een Duitse goudsmokkelbende. De bende zou met de smokkel crimineel geld hebben witgewassen. De burgemeester van Hoogeveen komt met een veiligheidsrisicogebied in het winkelcentrum na aanhoudende overlast door minderjarigen. De afgelopen avonden werden meerdere jongeren van fatbikes getrokken en bekeurd, maar de overlast in Hoogeveen hield aan. Het weer vanuit het westen vanavond bewolking en regen. In het zuidoosten is dan ook onweer mogelijk.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 7 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6.000 tot 11.000 huizen gekocht. Dat staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt, vertelt politiek verslaggever Ewout Kiewiet.
2: Het rapport is opgesteld door het Financieel Expertisecentrum dat het vorige kabinet de opdracht kreeg om dit te onderzoeken. Omdat er al meerdere gevallen bekend waren. Maar ja, hoe groot is het nu precies? Nou, dat is dus in dat rapport onderzocht.
1: Bij hypotheekfraude kopen criminelen huizen met vervalste documenten. De panden worden gebruikt voor witwassen en drugscriminaliteit. De VN slaat alarm over de situatie in Jemen. Daar zijn sinds het oplaaien van het geweld tussen Houthi-rebellen en het regeringsleger zo'n 200.000 Jemenieten op de vlucht geslagen. De VN zegt dat mensen nergens veilig zijn. De burgeroorlog duurt al ruim 13 jaar. Vorige maand werd een staakt het vuren doorbroken door een offensief van de Houthis. Vanuit het gebied langs de Rode Zee nemen ze militaire complexen en olieinstallaties in Saoedi-Arabië onder vuur. Saoedi-Arabië en het Jemenitische regeringsleger zijn een tegenoffensief begonnen. Een Duitser die vastzit op verdenking van de moord op een man in Herkenbos in Limburg wordt ook verdacht van het vermoorden van zijn eigen moeder. Zij wordt al 2 jaar vermist. De verdachte van 48 zegt met beide zaken niets te maken te hebben. In Hoogeveen mag de politie vanaf nu preventief fouilleren vanwege de aanhoudende onrust in de Drentse stad. Al dagen veroorzaakt een groep minderjarigen overlast door in een winkelstraat met vuurwerk en stenen te gooien. Verslaggever Onno Beukers vroeg waarom ze dat doen.
3: Sensatie. Sensatie zoeken.
4: Ja. En ben je niet bang dat je dan ook een keer gepakt wordt?
3: Ik ben niet bang dat ik word gepakt. Als je snel bent en slim, dan kom je zo weg.
1: Samen met het Openbaar Ministerie heeft de gemeente meer dan 65 overlastgevers geïdentificeerd. Hun ouders krijgen een brief. Het weer vanavond vanuit het zuidwesten regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af bij zo'n 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
5: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Autocrew Zandvoort. Al sinds de oprichting staan bij ons vakmanschap, betrouwbaarheid en een klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bosch opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocrew Zandvoort, Kamerlik Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu Nashville.

0: Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 8 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Nederland zijn de laatste jaren 6.000 tot 11.000 huizen gekocht... waarbij is gerommeld met de hypotheek. Dat staat in een rapport van het Financieel Expertisecentrum... dat al een half jaar bij het ministerie van Veiligheid en Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminele huizen met vervalste documenten... en vervolgens worden die gebruikt voor allerlei illegale zaken... zegt de Vereniging van Banken.
2: In die huizen vindt uitbuiting plaats, er vinden oplichting plaats... er vinden hele verschrikkelijke dingen plaats. Het verstoort de leefbaarheid van een wijk.
1: Een mogelijke oplossing is dat banken de opgegeven inkomensgegevens... kunnen controleren bij de Belastingdienst... maar tot nu toe wil het kabinet daar niet aan. Een Duitse verdachte van een moord in Herkenbos in Limburg... wordt nu ook verdacht van het om het leven brengen van zijn eigen moeder. De vrouw wordt al bijna 2 jaar vermist. Daniel B. was al verdachte van de moord 1 jaar geleden op een man in Herkenbos. Die werd doodgevonden bij zijn villa, waarschijnlijk bij een mislukte woningoverval. B. zegt dat hij niets met die zaak te maken heeft. De Tweede Kamer steunt de invoering van een alcoholmeter. Die is bedoeld voor mensen die veroordeeld zijn tot een alcoholverbod, bijvoorbeeld vanwege huiselijk geweld. De meter detecteert of mensen zich inderdaad houden aan het alcoholverbod. Een Amerikaans echtpaar is aangeklaagd in een onderzoek naar de mishandeling van zeker 15 kinderen. De man en vrouw runden een bureau voor draagmoederschap en hielden de kinderen verborgen in hun villa. Daar werden ze door kindermeisjes geslagen en gestompt. De slachtoffers zijn tussen de 2 maanden en 13 jaar oud. Het echtpaar zegt onschuldig te zijn. Volgens Amerikaanse media wilden zij een grote familie creëren. Het weer vanavond vanuit het zuidwesten regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af, dan trekken wat buien van noordwest naar zuidoost. Het wordt ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu de krochten.

0: Boulevard. Het radioprogramma met leuke en interessante verhalen en feiten uit en over de popmuziek. In dit radioprogramma ga ik alleen of met gasten alle aspecten van de popmuziek verkennen. Welkom luisteraars bij weer een aflevering van Pop Boulevard. En vanavond ga ik samen met Piet het Pink Floyd album Wish You Were Here bespreken. Hoe zijn we eigenlijk bij die keuze gekomen?
1: Nou ja, Pim, misschien... We hebben het natuurlijk wel heel vaak over progrock.
0: Ja.
1: En misschien dat we weer eens toe waren. We hebben heel veel andere albums besproken. Gewoon doorsnee poprock. Om gewoon weer eens een lekker progrock album te bespreken. Had ik wel zin in. Ja. Maar is dit echt progrock?
0: Maar het verbaast mij ook eigenlijk. Want er zijn natuurlijk ook hele andere albums van Pink Floyd die misschien bekender zijn, meer aanspreken.
1: Ja, maar het zijn vaak de... Ik vind Dark Side of the Moon is misschien al zoveel over gezegd.
0: Ja. Ja.
1: Dat het leuk is om gewoon de opvolger te bespreken. Want de opvolger naar een heel erg groot succes is vaak heel interessant. Ook voor een artiest. Van, dat heeft Pink Floyd trouwens ook gezegd. Van hoe komen we aan een volgend album naar dit geweldige succes? En dat was niet makkelijk.
0: Nee, ik denk dat het ook heel moeilijk is. Ja. Jezelf overtreffen. Is het heel anders dan Dark Side of the Moon?
1: Het is nog wel Pink Floyd. Maar ik lees hier en daar dat ze uitgeput waren van de lange sessies van Dark Side of the Moon.
0: Okay.
1: Het eindeloos overdubben, het zoeken naar de sound. Het was een heel moeizaam proces.
0: Toch wel inderdaad, ja. Ja,
1: ja en dan moet je dat weer opnieuw in. Het kwam niet vanzelf ook. Dit album kwam niet 1, 2, 3 tot stand.

0: Nee, het komt uit 1975. En het is vooral bekend om zijn populaire titelnummer. En wat je zei, het is de opvolger van Dark Side of the Moon uit 1973. En volgens mij is toch de rode draad van Wish You Here Syd Barrett. Terugblik op Syd Barrett, een beetje een hommage aan Syd Barrett. Die toch eigenlijk degene is geweest die Pink Floyd heeft opgericht.
1: Ja, maar het klopt wat je zegt natuurlijk. Het, is, het gaat natuurlijk over Syd Barrett. Maar er zit bij Pink Floyd altijd wel een aanklacht in tegen de grote bazen, het syndicaat van de music industry.
0: Oké.
1: Het uitbelust en op winst boven het artistieke proces. Dat is toch ook de invloed van Roger Waters.
0: Oh ja, ja.
1: Dat heb ik er ook wel in uitproberen te halen. In ieder geval weinig humor.
0: Nee, je hebt helemaal gelijk inderdaad. Ze hebben toch wel een duistere blik op de platenindustrie. Hè? Maar daar komt ook de brandende stuntman vandaan.
1: Zou het?
0: Ja.
1: Nou, vertel.
0: Want ze zeggen, tijdens de shoot sloeg de vlam door de wind even terug, waardoor ze eigen snor en haren vlam vatten van die, van die goede man. Hij was wel in het brandweer in het pak gestoken, maar toch is dat gebeurd. Het onderstreept het gevaar en de kilte van de deals in de industrie.
1: Aha.
0: Wordt gezegd, ja.
1: Nou.
0: De Burning Man, ja.
1: Vooruit. Ja, dan zit daar toch iets achter. Ja. Maar goed, de vraag moet ik ook bij dit album zijn. Wij zijn natuurlijk niet de allerjongste meer. En wij luisteren niet naar dit album midden in de nacht. Stoned en met headphones op. Want vergis je niet, dat was toch de modus operandi van Pink Floyd luisteraars vroeger. Wij luisteren hier vrij nuchter naar. En is het dan toch de moeite waard?
0: Ik vind het zeker de moeite waard.
1: Zeg ik wel met een knipoog, maar
0: ja, ik vind het zeker de moeite waard, ja.
1: Ja, want je ziet hier toch heel nuchter tegenover mij. En ik ken jou niet als een groot innemer van alcohol of andere.
0: Nee, die tijd is geweest.
1: Maar geef het je te doen. Je moet dit dan toch proberen te gaan waarderen, deze muziek. Het is ook heel erg atmosferisch, hè? En ambient. En,
0: zeker, En toch prog rock,
1: ja, dat is goed dat je het zegt. Dat onderscheidt mij een beetje van de echte prog rock. Dat het echt een soort terrein is wat alleen Pink Floyd geclaimd heeft voor zichzelf.
0: Ja, ze zijn toch wel eigenlijk uniek, vind ik wel, hè? Ja. Dus moeilijk een tweede Pink Floyd aan te wijzen. Zo groot, zo divers. Zo lang al bezig eigenlijk. Hè?
1: Ja. Vaak weet je als je de muziek luistert wat voor soort mannen of vrouwen je mee van doen hebt. Maar het grappige is, je hebt natuurlijk ook wel eens interviews geluisterd van David Gilmour en Nick Mason. Nou, dat zijn van die echte typische Engelsmannen, van die gereserveerde, uiterst beschaafde, uiterst zorgvuldig formulerende Engelsmannen.
0: Ja, zeker.
1: En dan denk je, hey. Ja, Roger Waters is een heel ander verhaal.
0: Ja,
1: hè?
0: Klopt, ja.
1: Dat is,
0: zeker de laatste tijd, ja.
1: Ja, maar dat is toch weer interessant om te horen. Van hoe moeten we dat weer bij elkaar brengen? Of misschien past het dan juist wel dat het uiterst gereserveerde, uiterst typisch Engels, bijna gentleman, als je ze hoort praten, typisch blijken te zijn.
0: Ja, dat komt ook wel terug in de muziek, denk ik, ja. Ja. Maar laten we maar eens gauw gaan luisteren naar het eerste nummer. En dat is Shine On You Crazy Diamond, delen 1 tot en met 5. Ruim 13 minuten lang. En de lead vocal is van Roger Waters.

0: Ja, want het nummer is eigenlijk ontstaan uit een riff, gecomponeerd door gitarist David Gilmour en verder ontwikkeld door hem. En samen met Roger Water en toetsenist Richard Wright. Het werd bedacht en geschreven als eerbetoon aan Syd Barrett, een van de oprichters van Pink Floyd. Ja, vandaar die ook die verwijzing naar die Crazy Diamond, hè? En die Syd Barrett.
1: Ja. Ja, de tekst, hè? Shine on your crazy diamond, klopt. En ja, wat zingen ze? There's a look in your eyes like black holes in the sky. Het grenst aan ook cliché, hoor. Dit is natuurlijk ook, we gaan dit album heel erg prijzen, maar het is ook gelijk een beetje een rant altijd. Toch, Wim, om het leuk te houden. Waar het niet goed gaat.
0: Ja.
1: Ja, wat zingen ze over hem? You reached for the secret too soon. You cried for the moon. Is het nou poëzie of is het flauwekul? Of allebei? Ik denk dat jij daar wat meer waardering van dit soort teksten hebt.
0: Ja, ja, misschien moet het ook rijmen. Dus vandaar dat ze toch iets mooi rijmwoord zochten. Dat zou kunnen.
1: Op zich wel begrijpelijk, hè? Dat ze toch met die Syd Barrett bleven zitten. Omdat die was natuurlijk ten eerste de stichter van Pink Floyd.
0: Klopt, ja.
1: Die heeft hem ook groot gemaakt met de eerste albums.
0: Ja, Arnold Lane en See Emily Play en zo.
1: En toen hij het niet meer volhield, toen zaten ze toch met elkaar aan te kijken van, gaan we eigenlijk wel door?
0: Ja.
1: En moeten we nu zelf nummers gaan schrijven?
0: Ja.
1: En dat is wonder wel gelukt, hè?
0: Zeker.
1: Dus Shine on Your Crazy Diamond is natuurlijk een album van, het is wel een soort conceptalbum. Dat vind ik ook weer het goede van Pink Floyd. Ze probeerden echt een geheel ervan te maken.
0: Ja.
1: Het zijn wel verschillende nummers. En in die nummers heb je nog part 1 tot en met zoveel.
0: Vijf. Ja,
1: dat doen ze ook soms een beetje makkelijk. Want je versnelt een beetje en hup, heb je weer een nieuw part. En je gooit weer saxofoon door, hup, weer een nieuw part. En dat klinkt allemaal interessanter dan het is. Ik wil nog even bij de sax stilstaan. Ik vind het dus, als je de vraag stelt, is het van dit nummer Shine on Your Crazy Diamond, dan krijg je een hele lange sax solo.
0: Ja.
1: Ik vind sax, ben je dan wel wat prog?
0: Ja, toch?
1: Heeft Jess ooit saxofoon nodig gehad? Heeft Genesis ooit saxofoon nodig gehad?
0: Nee, dat is waar.
1: Heeft King Crimson? Ja. King Crimson weet ik er eigenlijk niet van. Nee. Ja, wel, volgens mij. Dus dan hou ik ze toch binnenboord.
0: Ja.
1: Ik was een beetje, ik was niet zo onder de indruk, klinkt heel gek, van
0: maar was Jess niet in een andere tijd, wat eerder of zo?
1: Nou,
0: dus 1975, ja.
1: Ik denk dat ze toen al wel volop draaiden. Ja, een hoogtepunt hadden ze misschien net achter de rug.
0: Ja.
1: Twee, drie jaar geleden, maar
0: ja.
1: Dus dat over de sax. Wat ik zelf wel vind, ik weet niet of jij daar een mening over hebt, dat je zal maar de pech hebben dat je niet van David Gilmour's en de gitaarsolo's houdt.
0: Ja.
1: Hij gaat natuurlijk heel lang solo spelen, dat weet je van tevoren. Ze hebben een prachtig thema bedacht. Als geheel is het ook een mooi nummer, maar hij moet alle ruimte krijgen om te gaan solo. En dat duurt een beetje te lang. Ik vind het ook soms wel gewoon saai.
0: Oké. Okay. Ja.
1: En ik zit altijd te wachten op het keyboardwerk van Richard Wright.
0: Ja. Ja.
1: Wat het weer een heel andere kant op stuurt, het geluid.
0: Nou, misschien moeten we toch ook even de leden vermelden. Hè?
1: Ja.
0: Dat is natuurlijk eerst Syd Barrett, gitaarzanger. Die is van, ja, heel kort, van 1965 tot 1968 in de band geweest. En die is overleden in 2006 alweer. David Gilmour, gitaar en zang. Die is tot 1967 tot 1994 erin geweest. En daarna is hij er volgens mij weer uitgestapt en weer teruggekomen of zo. Want dat is volgens mij ook een hele aflevering waard van, dus uit elkaar gevallen zijn, weer bij elkaar gekomen zijn, weer solo-projecten en zo. Herrie, ruzie, jammer genoeg, maar dat is misschien iets anders. En dan Roger Waters natuurlijk, hè, basgitaar en zang. Tot 85 in de groep en in 2005 weer, ja.
1: Ja.
0: En dan Richard Wright, keyboard, piano, synthesizer, ook zang. Overleden in 2008, wist ik ook niet, nee. En Nick Mason op de drums.
1: Ja, ze hebben natuurlijk de twee belangrijke mannen, Richard
0: Gilmour,
1: Waters en Gilmour, die hebben natuurlijk enorme ruzie gehad. En ik weet niet, we kennen natuurlijk de mannen niet, maar als je de interviews met Gilmour hoort, dan lijkt het me een heel redelijk, nogmaals een hele welbespraakte Engelsman, maar niet iemand die snel ruzie maakt.
0: Nee.
1: En Roger Waters is iemand die natuurlijk, dat gaf de lading ook aan Pink Floyd, altijd hele sterke teksten maakte, altijd heel erg militant, hè? Ook met, later met The Wall.
0: Heel uitgesproken.
1: En die had altijd ruzie met alles en iedereen. En uiteindelijk ga je dan ook ruzie met je beste vrienden maken. Want die energie moet ergens heen. Dat, dat is wel jammer natuurlijk.
0: Ja, dat is zeker jammer inderdaad. Maar we zijn samen wel eens naar een optreden geweest van Roger Waters. Volgens mij niet eens van Pink Floyd, maar
1: van Roger Waters. Wat best goed was. En zonder die ellenlange gitaarsolos van David Gilmour. Nee, wat de muziek betreft ben ik wel een fan van Roger Waters.
0: Ja.
1: Wat persoon betreft ligt dat wat anders.
0: Goed, het tweede nummer. Want Shine On gaat naadloos over in Welcome to the Machine. Een nummer dat begint met een openslaande deur. Door Roger Waters beschreven als symbool voor muzikale ontdekking en vooruitgang. Die verraden wordt door een muziekindustrie die niet meer geïnteresseerd is in... die meer geïnteresseerd is in hebzucht en succes. Wat je zegt, ja.
1: Met een deur. Ja, als ik ergens een deur hoor opengaan, moet ik altijd meteen ook daaraan denken. Het is aardig geprobeerd van die jongens. Ja. En overigens hou ik ook wel van dit soort soundbites op platen, hoor. Zoals bijvoorbeeld Onweer, wat ook op deze plaat. En zo'n deur die open gaat, zeker. Ja. Maar de symboliek die eraan hangt is misschien...
0: een beetje te ver gezocht, inderdaad.
1: Misschien een beetje te ver. Ja. Ja. Ik vind het wel een fijn nummer, Pim. Welcome to the Machine. Want hier is ook Rick Wright. Ik had het over die toetsenman.
0: Ja.
1: Vind ik hem wel weer waar hij hoort. Gewoon, hij drukt weer een stempel met keyboard op het hele digitale landschap van Pink Floyd. En dan vind ik Pink Floyd toch vaak nog iets fijner dan dat overwegende gitaargeluid.
0: Ja, oké. Okay.
1: En overigens, Gilmour is hier op de akoestische gitaar.
0: Oké. Okay.
1: Maak hem ook eigenlijk liever, dat vind ik ook prima zo. Maar dat is allemaal een persoonlijke mening.
0: Ja.
1: David Gilmour gaat altijd nadenken van... moet ik weer eens overstappen nu op een of op de slide? Of hou ik mijn Strat? Of pak ik een akoestische gitaar? En nu, nu heeft hij dus gelukkig zijn akoestische gitaar gepakt. En dan, dat levert heel mooie muziek op.
0: Maar wat je zei ook, het nummer Welcome to the Machine... is een vernietigende kritiek op de muziekindustrie. En de moderne kapitalistische maatschappij. Ja, dat moet wel geschreven zijn door die...
1: Waters, hè? Waters, dat denk ik ook.
0: Het draait ook een beetje om vervreemding, volgens mij. Ja. Maar in dit nummer ligt de nadruk op hoe de muziekindustrie jonge artiesten opslokt, commercialiseert en uiteindelijk uitspuugt.
1: En het eindigt met dit nummer met het geluid van een party. Van een soort feest.
0: Klopt inderdaad. Ja.
1: En het zou dan niet zozeer iets feestelijks uit moeten drukken, maar... Het gebrek aan contact en echte gevoelens tussen mensen.
0: Ja.
1: Dus denk je ook niet zo snel aan, hè?
0: Nee, feesten zou je denken, gebroedelijk en gezellig.
1: Maar toch mooi, hoor, dat ze dit soort elementen gebruiken. Daar hou ik wel van.
0: Maar ja, dan hebben we meteen kant 1 al gehad, hè? Ja, we kunnen niet meer over kanten spreken tegenwoordig. Maar kant 1 bestaat uit 2 nummers, ja. Maar nu als intermezzo... een nummer van de vroege Pink Floyd met Syd Barrett. Syd Barrett zullen we nog vaak tegenkomen bij het bespreken van het Wish You Were Here album. Dus als hommage aan Syd Barrett, het nummer Arnold Lane, door hem gecomponeerd.

0: Misschien nog even terugkomen op de bandnaam. Is ook wel leuk, hè? Weet je waar Pink Floyd vanaf stamt of hoe het bedacht is?
1: Nee.
0: Nee?
1: Okay. Nooit meer stilgestaan.
0: Het is ook weer bedacht door Syd Barrett. En het is eigenlijk een eerbetoon aan twee Amerikaanse bluesmuzikanten.
1: Ah.
0: En dat is Pink Anderson.
1: Mm-hmm.
0: Pinky Anderson. Ja. En Floyd Council.
1: Oké.
0: Okay. Ook nooit van gehoord hoor. Maar die twee hebben ze gecombineerd. En daar hebben ze Pink Floyd van gemaakt. Hè. Dus initieel was het de Pink Floyd Sound. Maar ze is ook al heel gauw verkort naar Pink Floyd, ja.
1: Het schijnt wel eens dat door een nieuwkomer in de muziekindustrie werd hun gevraagd wie is Pink.
0: Ja.
1: Nou, die komt meteen weer vertrekken.
0: Ja.
1: Dus Pink Floyd is dan ook bedacht door Syd Barrett.
0: Ja. Ja. Ja. Ja.
1: Is het, nou, ik moet aan Elton John denken. Ik geloof dat Elton John ook iets van Dean Elton, twee van zijn muzikale helden, en daar de naam heeft samengetrokken tot Elton John.
0: Ja, hij heet heel anders eigenlijk, hè?
1: Ja. Hij heet heel anders, ja. Reggie Dwight heet hij.
0: Ja, inderdaad. Ja. Hele moeilijke naam, ja. Ja.
1: Daar ga je geen groot publiek mee bereiken met zo'n naam.
0: Nee, nee. Ja, Syd Barrett heet ook anders. Heet Roger Barrett. En ik kreeg rond zijn 14e verwijzing naar de lokale bassist Syd Barrett. En dan S-I-D gespeeld. En Syd Barrett speel je met S-Y-D ter onderscheid. Ja.
1: Hmm.
0: Maar was inderdaad, begindagen was hij toch wel de gezichtsbepaler en de drijvende kracht van de band. Dus als we nog tijd hebben, moeten we misschien toch ook maar twee belangrijke nummers van hem draaien. Zoals Arnold Lane en See Emily Play. En natuurlijk de debuut-LP, The Pipe at the Gates of Dawn. Hmm. En die vind ik vooral in de live album Uma Guma terugkomen, die nummers.
1: Oh, toen was hij toch al.
0: Ja, maar eruit. Inderdaad, ja, maar dat hebben ze live gespeeld, toen was hij er al niet meer. Nee, dat klopt, nee. Maar toen hebben ze toch een paar van zijn nummers weer gespeeld. Ja, hij wordt ook beschouwd als dat album, The Pipe at the Gates of Dawn, als een van de beste Britse psychedelische albums. Nou.
1: Ja, dat klopt ook. Ik ben zelf niet zo'n heel erg fan van het album, maar het heeft wel zijn, zijn plek verdiend in de
0: hele geschiedenis. Ja, als voorbereiding ben ik het al een paar keer weer gaan luisteren, maar ik vond het erg mooi. Erg mooi nummer, ja. Of een erg mooi album.
1: Ja, die nummers zijn wel geniaal.
0: Ja, zonder dat zo'n man dan ook helemaal eronder aan onderdoor gaat of zo, hè? Te veel drugs, alcohol, denk ik, hè?
1: Het oude verhaal dat genie en gekte vaak dicht bij elkaar liggen, was het bij hem ook het geval?
0: Ja,
1: het
0: zou kunnen, ja. Ja,
1: ja. Ja, het is jammer dat hij het niet langer heeft volgehouden.
0: Ja, je hebt nou de hoes in je handen. Wat vind je ervan? De voorkant, hè?
1: De voorkant is onovertroffen, heel sterk.
0: De handelsgunnende zakenmensen.
1: Ja, het is heel erg goed bedacht. Ook met dat grapje dat de foto zelf ook in de brand staat. Dus het is een foto van iets wat brandt, maar de foto zelf lijkt ook dus, heeft ook een schroeirandje.
0: Okay,
1: dat is wel heel vernuftig gedaan.
0: Ja, ja.
1: Je hebt ook een heel groot festival in Californië, dat heet Burning Man. Maar ik weet niet of daar associaties hiermee zitten.
0: Oké, okay, ja. Maar ook dat is weer een directe kritiek op de muziekindustrie, hè? He, wat je straks ook gaan horen in het nummer Have a Cigar. Het staat voor een schijndeal of een valse overeenkomst waarbij de ene partij de andere figuurlijk beseert of verbrandt. Getting burned.
1: Ah, ja.
0: Dat zit er een beetje achter, ja.
1: Ja.
0: Maar daar heb ik vroeger toch nooit bij stilgestaan eigenlijk, hè? Dat soort hoesen. Het is meer als je erin gaat verdiepen.
1: Dit is die natuurlijk die club die dit ontworpen heeft met die moeilijke naam Hypnosis.
0: Ja, klopt. Die
1: En ik weet nog dat bijvoorbeeld Yes had een prachtige serie Roger Dean covers.
0: Ja.
1: En toen kwamen ze met een album wat ineens door Hypnosis ontworpen was.
0: Ja.
1: En dat was een Going for the One. Dat was echt een klap in je gezicht. Zo lelijk als die. Als het om de ken je die hoest daarvan?
0: Ik ken wel van Roger Dean, ja.
1: En
0: ja.
1: Met een naakte torso van een man, wel van achteren gezien. met wolkenkrabbers. Die staat voor een aantal wolkenkrabbers. En wat gekleurde lijntjes erdoorheen. Oh. Ja, dat was helemaal mislukt. En Jess heeft volgens mij ook nog wel andere, zoals Tormato.
0: Ja, ja,
1: nou, dat is werkelijk zo'n... Ze hebben later Roger Dean weer teruggehaald, gelukkig. Zelfs hun allerlaatste album, 2026, heeft een Roger Dean cover.
0: Zo, 2026 opnieuw, ja.
1: Ja, of 25 hun laatste. Okay, ja. Maar even terug naar Floyd, Pim. Goed dat je even stilte bij de hoes, want die vind ik... Ik weet niet wat jij ervan vindt. Ik vind hem echt zeer krachtig en heeft het...
0: En er staat ook niks op eigenlijk, hè? Alleen aan de zijkant staat Pink Floyd.
1: Ja, nee, maar je klopt, op de buitenhoes staat helemaal niks op.
0: Nee.
1: Ik had er wel graag naam en tekst op gezien, hoor.
0: Zeker.
1: Dat, ja. Maar dat...
0: Ze hebben het ook al van een zwarte plastic hoes. Oorspronkelijk werd het album in de winkels gekocht in een ondoorzichtige zwarte plastic verzamelhoes.
1: Oh.
0: Zodat je de eigenlijke plaat met een brandende man erop niet eens kon zien.
1: Maar met welk doel? Dat is toch geen,
0: het versterkte het thema van afwezigheid en verberging. Het album was als het ware verstopt voor de buitenwereld. Nou, die heb ik niet. Ik heb alleen de originele.
1: Je kunt het ook gewoon niet kopen in de platenrekken laten liggen als je het wil verstoppen. Maar,
0: de plaat is wel hartstikke zwart.
1: Dat is zwart zoals het hoort. Maar Pim, dit had er wel een fold-out verdiend, hè?
0: Zo'n
1: openklap.
0: Ja, klopt, ja.
1: Dat mis ik een beetje, omdat ik wat ik eerder zei, Pink Floyd, we houden alle twee van het concept een album maken, hè, waar echt met een soort volgorde van nummers, met het begin en het einde, heel zorgvuldig. Dat is vaak de luisterervaring van zo 30, 40 minuten.
0: Ja, dat
1: als een eenheid. En, dat, en daar heeft Pink Floyd echt aan bijgedragen.
0: Ja.
1: Hadden ze nog de hoes misschien ietsje meer moeten, in de hoes iets moeten benadrukken.
0: Maar dat vind je niet terug in de binnenhoes?
1: Nou, de binnenhoes is natuurlijk ook een beetje foto's,
0: onduidelijk.
1: Wel, de teksten zijn afgedrukt op de binnenhoes. Dat is dan zeker wel nog een pluspunt.
0: Ja. Maar er staan ook een beetje vreemde foto's op, hè? En iemand die zwemt en dan ondersteboven in het water zit of zo, wat ook. En aan de voorkant van de binnenhoes. Een landschap met een verdwaalde... Zakdoek of zo.
1: Dat lijkt me meer, vind je niet meer van, dat is een mooi artistiek plaatje en meer niet. Ik denk niet dat dat echt iets bijdraagt aan het albumconcept. Dan hebben we de achterkant nog even, omdat je het toch zo behandelt van de cover met die bolhoedman, die echte...
0: En zonder gezicht eigenlijk, hè? Ja.
1: Dat vind ik wel weer, hè? Dat belichaamt wel weer wat deze plaat is. En ook weer een soort visueel grapje dat de hoes zelf ook doorboord lijkt en er loopt zand uit. Was me eigenlijk nooit eerder opgevallen. Dus we geven de buitenhoes, geven we wel een 9, een 9,5. Ja. En de binnenhoes krijgt dan een 7 min of zo. Want die is...
0: En vooral dat je weet dat het toch een betekenis heeft. Hè? En dat is leuk, ja.
1: Ja.
0: In het begin dacht je, nou, zwa.
1: En er worden ook geen hippies af... Er waren vooral hippies die het draaiden. Er worden geen hippies afgebeeld. Het zijn allemaal businessmen.
0: Integendeel, ja.
1: En een typische Engelse gentleman met een bolhoed en een krijtpak op de achtergrond. En ik heb er nog nooit zo lang gekeken als nu, Pim, maar het was wel even de moeite waard.
0: Ja, daar hebben we zelfs over gehad om een standaard ergens neer te zetten in je kamer. Maar, en dan elke week een andere plaat erop of zo. Ja,
1: hij is het inlijsten waard.
0: Oh, dan zie ik ook dat zijn been ontbreekt en zijn armen ontbreken. Heb je dat gezien?
1: Ja, je hebt nooit goed gekeken. Nee. Ja.
0: Zie je?
1: The Invisible Man. Nou ja, voor een deel dan.
0: Ja, zijn gezicht is...
1: Hij is heerlijk vervreemdend. Er zit heel veel in. Inlijsten.

0: Goed, gauw door naar kant 2. Een half cigar. Wat gezongen wordt door Roy Harper en niet door leden van de band. Daarvan wordt gezegd, nou, het is blijkbaar toch te moeilijk om dat te zingen. Dus hebben ze Roy gevraagd om, die was toevallig in de buurt, denk ik, om het te gaan zingen.
1: Ja, het nummer is ook weer een soort aanklacht op de fat cats van de industry.
0: Okay, en
1: de tekst is een soort, ja, een aantal clichés worden herhaald over wat ze allemaal tegen de grootmagnaten van de plaatindustrie hebben. En dat grapje wat ik eerder citeerde over, by the way, which one of you is pink?
0: Ja.
1: Dat komt ook in dit nummer, wordt dat ook als tekst opgenomen.
0: Ja, weet je, het is weer een aanklacht voor de industrie, hè? Want ze laat je van dichtbij meemaken hoe een arrogante, corrupte platenbaas met een jonge band praat. Lege beloftes en uitbuiting. Ja, dat was toen helemaal orde van de dag, ja. Ik denk dat 60 en 70 jaar hebben die bands nooit veel verdiend, hè?
1: Nee, het werd compleet bestolen ook vaak door management. Is het een soort filler? Is het een kort nummer of vergis ik me? Have a cigar?
0: 5:08.
1: Ja, dat is
0: dus het valt wel mee, ja. Ja. Ik zei eigenlijk dat het te moeilijk was om te zingen en dat ze daardoor Roy Harper gevraagd hebben. En Roy Harper is een Britse folk-rockmuzikant die tot dat moment in het studio daarnaast aan het opnemen was. Maar ze wilde het niet zingen, omdat ze de tekst zo walgelijk en fake moest klinken dat ze het zelf niet serieus konden brengen.
1: Nou, nog eens goed luisteren of je dat kunt horen, inderdaad. Het gaat eigenlijk de manier waarop het gezongen moet worden, dus.
0: Ja. Het sigaar roken en handen schudden staat symbolisch voor de zelfgenoegzame deal met de duivel die de artiest moet sluiten.
1: Of is het niet meer een verwijzing dat sigaren worden uitsluitend gerookt door grote platenbonzen natuurlijk? Die roken sigaren.
0: Ja, dat hoort erbij natuurlijk. Ja.
1: En types als Jimmy Savile, dat is hele verkeerde types, roken sigaren.

We gaan er weer bijna naar het nieuws en de reclame. Maar de tijd die we over hebben, laten we nog een nummer van Syd Barrett horen. Ook weer uit de begintijd van Pink Floyd. En het nummer is See Emily Play.

0: à ce que certains racontent et répètent. Les forces de l'ordre n'ont pas pour instruction d'affronter les lycéens.
1: De ordentroepen hebben geen instructies om jongeren te confronteren, zegt premier Le Cornu. In Spanje is de vrouw overleden die vorige maand uit huis werd gezet, waarna er in het hele land demonstraties volgden. De 87-jarige Mari Carmen Abascal woonde al ruim 70 jaar in haar huis in Madrid, maar moest daar weg omdat ze de huur na een forse verhoging niet meer kon betalen. De zaak leidde tot massale protesten. Uiteindelijk besloot de verhuurder dat ze mocht blijven zonder huurverhoging. Door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6 tot 11.000 huizen gekocht, staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminele huizen met vervalste documenten. De panden worden gebruikt voor witwassen en drugscriminaliteit. Kamerleden, banken en notarissen waarschuwen er al langer voor. De VN zegt dat 200.000 Jemenieten inmiddels op de vlucht zijn voor oorlog. Vorige maand werd een staakt het vuren doorbroken door een offensief van de Houthis. De VN zegt dat Jemenieten op de vlucht nergens meer veilig zijn. Het weer vanavond vanuit het zuidwesten regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af. Dan trekken wat buien van noordwest naar zuidoost. Het wordt ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: ZFM Verkeersinformatie.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu de krochten.

0: Pop Boulevard. Het radioprogramma met leuke en interessante verhalen en feiten uit en over de popmuziek. Welkom terug, luisteraars, bij deze Pop Boulevard uitzending, waarin Piet en ik het Pink Floyd album Wish You Were Here bespreken en beluisteren. Omdat Syd Barrett heel belangrijk is geweest voor Pink Floyd en er op het album Wish You Were Here vaak naar hem gerefereerd wordt, spelen we in de tweede helft van dit uur ook nog het album The Piper at the Gates of Dawn, wat het eerste, het debuutalbum van Pink Floyd was. Maar eerst gaan we verder met het bespreken en beluisteren van Wish You Were Here. Ja, dan komen we bij het nummer Wish You Were Here. Het emotionele hart van het hele album. En vormt een schril contrast met de boze, cynische nummers zoals Welcome to the Machine en Have a Cigar. Dit nummer gaat eigenlijk over persoonlijk verlies, isolement en het missen van een dierbaar persoon.
1: Zijnde?
0: Syd Barrett eigenlijk, ja, als hoofdinspiratie natuurlijk, ja. Want er gebeurde ook iets raars tijdens de opname zelf. Want op een gegeven moment kwam er iemand de studio binnenlopen. Een heel dik, vatsig persoon. En dat bleek Syd Barrett zelf te zijn.
1: Een bijwerking van medicijnen. Dat je dan zo van antidepressiva, depressiva.
0: Ja, het was wel een schokkende en pijnlijke confrontatie voor de bandleden. Die zagen hoe verwoest en afzijdig hij inmiddels was geworden.
1: Ja, ja. Staat er ook meer? Niet dat ze me uit hebben genodigd om hoe klein ook iets op de plaat te doen?
0: Nee, volgens mij wel eens over gelezen dat ze wel gevraagd hebben, maar ze hebben het niet gedaan.

0: Wish You Were Here gehad, hè? Ja.
1: Over Sid Barrett. Had je dit ook gezien in de binnenhoes, dat daar water uitstroomt? Er is een gat ingemaakt.
0: Oh, nee, nee.
1: Hier is water, ja, daar is zand.
0: Ja, heel leuk.
1: Het zijn ook de elementen, water, vuur, aarde.
2: Kijk eens.
1: En wind. En lucht. Het zijn de vier elementen. Er zijn, nee, vier. Nee, sorry, lucht. Het is earth, wind en fire. En er zijn natuurlijk vast oplettende luisteraars. Die dachten, we zitten die mannen toch over te zwetsen. Je weet toch het concept van dit album. We hebben het nu inmiddels ontdekt. Nog net op tijd voor het einde.
0: En dan komen we bij ja, het langere nummer. Shine on your crazy diamonds. De delen 6 tot en met 9. Oh ja, het is Shining Crazy Diamond. Het is in twee delen gemaakt. Hè? Is op kant 1 is er een stuk neergezet. En op kant 2. En nu gaan we dus luisteren naar kant 2. Wordt gezongen door Roger Waters. Het duurt ook een dikke 12 minuten. En het is een mooi, ja, mooi rustig nummer. Ik vind het erg mooi. Volgens mij ook een heel bekend nummer. Hè? Shine on your crazy diamond.
1: Ja, part 6 tot en met 9. Ja, ja, Gilmer gaat nu dus slide guitar spelen. Want hij heeft zijn Strat heeft hij al helemaal opgespeeld in het beginnummer.
0: Ja.
1: Daarna gelukkig heel veel akoestisch werk. Wat ik ook in Wish You Were Here, het nummer, prachtig, hè? Ik heb al eerder gezegd, ja. Rick Wright. Even terug naar het vorige nummer. Op piano en akoestische gitaar. Dat zijn voor mij de mooiste Pink Floyd momenten. Ja. Maar hier dacht David Gilmour, ja, wat moet ik nu doen? Laat ik mijn slide guitar maar tevoorschijn halen. Dus vind ik, dat doet voor mij iets aan het luistergenot af. Ja, het is ook een, dat zei ik in het begin, Pim. We loven dit album, maar het is ook een beetje een rant af en toe.
0: Ja.
1: Ja, wat ik mooi vind, het nummer maakt zich langzaam los uit het geluid van een voortrazende storm. Nou ja, we hebben het nu over hoe ze maar storm, regen, onweer.
0: Ja,
1: dat is bijvoorbeeld, denk aan de Doors hebben dat gebruikt, Rides on the Storm. Maar ook Barry White heeft regen in zijn muziek gedaan.
0: Ja, zeker.
1: Rick Derringer.
0: Ja.
1: Ja, ik hou er wel van.
0: Ja.
1: Ja, en dit vind ik ook weer een soort trage muzikale landschappen. Toch wel heel erg Pink Floyd, hè, waarmee ze afsluit.
0: Maar bijvoorbeeld Metal vind ik ook zo'n mooi nummer van Pink Floyd. Ook zo'n lang nummer, maar een mooi thema.
1: Of is het te lang uitgesponnen? Hè? Dus dat dit nummer part 6 tot en met 9.
0: Nee, ik vind het wel passen bij. Het is wel een mooi slot van het hele album. Ja. Kortom, ik heb er met plezier naar geluisterd weer. En ik zal hem straks ook weer gauw opzetten.
1: Ja, ik ga hem ook nog wat draaien. Maar het is natuurlijk, dit album hebben ze toch, wat ik eerder zei, echt wel moeite mee gehad om weer de inspiratie te krijgen en de vaart erin te krijgen. Het was ook nog eens dat de drummer, Nick Mason, die zat in scheiding en die was heel erg, die tot ergernis van de andere bandleden, die deed niet echt goed mee. Het was echt sleuren om het proces op gang te brengen. Totdat, ze hebben ook uren en dagdelen zitten jammen in de studio. En zo gaat het vaak, hè?
0: Ja.
1: Wij horen natuurlijk het prachtige eindresultaat. Maar voordat het vuur gaat branden. En David Gilmour heeft ook in een interview omschreven dat hij op een gegeven moment met die vier magische noten kwam van dat gitaarthema. Ja, en dat.
0: En dat verder uitgewerkt dat, hebben.
1: Ja, dat is natuurlijk dat.
0: Ja.
1: Dat droeg een meteen een hele plaatkant.
0: Dus ze kwamen eigenlijk nog niet met een vastomlijnd plan in de studio of zo. Nee. Dus in de studio eigenlijk.
1: Dat heb ik wel min of meer begrepen, ja.
0: Ja, het blijft knap hoor. Maar het heeft dus een tijdje geduurd voordat ze klaar waren of zo, ja.
1: Ja. Even kijken, ik weet niet of dat nog ergens staat, hoe lang ze erover gedaan hebben.
0: Ja, het volgende album, Animals, kwam pas in 1977 uit, dus 2 jaar later.
1: 2 jaar later, ja. Ze toerden ook veel, hè? Ik weet niet of dat ook nog een reden was.
0: Ja, daarvoor hebben ze veel getoerd eigenlijk, hè? Voor Wish You Were. Want Dark Side of the Moon is in 1973 uitgekomen. En in 1975 Wish You Were Here, ja. Dus hij heeft misschien 2 jaar geduurd voordat ze weer een opvolger hadden. Maar ja, wat je zegt ook in het begin, het moet een om Dark Side of the Moon te evenaren of te verbeteren, is natuurlijk een hele moeilijke. Ja, voor mij zijn toch de belangrijkste Pink Floyd albums Dark Side of the Moon, Uma Guma en Metal. Maar sindsdien Wish You Here komt er ook wel. Die komt ook in het rijtje te staan, ja. Ja.
1: Het zijn wel allemaal albums die meer zijn dan een losse collectie songs. Hè? Het is wel echt. Dat probeer ik hier ook wel in te zien.
0: Maar ook opgenomen in Abbey Road.
1: Ja, want hoe was het? Ik geloof dat de Beatles in ieder geval andersom hebben. Heeft Pink Floyd wel een kijkje genomen bij de Beatles.
0: Ja?
1: Toen ze aan het recorden waren. Maar ik weet niet in welke periode dat was.
0: Ja. Okay.

0: Dus Piet, mag ik jou hartstikke bedanken voor dit tweede uur over Wish You Here.
1: Ja, jij ook bedankt. Ik heb, geloof ik, niet zulke aardige dingen over David Gilmour gezegd.
0: Ja.
1: Maar ik heb wel een beter beeld gekregen van Pink Floyd. En ook waarom ik ze waardeer.
0: Ja,
1: absoluut.
0: En ook de Hoes hebben we toch wel en beter ook, in detail bekeken, ja. Zoals gezegd is Syd Barrett heel belangrijk geweest voor Pink Floyd. En dan met name voor de beginperiode van Pink Floyd. En het album The Piper at the Gates of Dawn. Dit album uit 1967 maakt van Pink Floyd de eerste psychedelische rockgroep. En hier komt het.

Oké, dit was weer 2 uur lang Pop Boulevard. Met aandacht voor het Pink Floyd album Wish You Were Here. En omdat het album indirect heel veel aandacht geeft aan Syd Barrett, hebben we ervoor besloten om het album The Piper at the Gates of Dawn ook in zijn geheel te draaien. Piet bedankt, luisteraars bedankt en tot de volgende keer. Bye.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 10 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Op last van burgemeester Halsema is in Amsterdam een pro-Palestijns protest ontbonden. Er werden leuzen geroepen als lang leven 7 oktober. Ook werd een Israëlische vlag verbrand, liepen demonstranten met een spandoek met de tekst We support Hamas. En werden beledigende teksten naar agenten geroepen, is te horen bij stadszender AT5. Vandaag is het 3 jaar geleden dat Hamas...

0: verhuurder dat ze mocht blijven zonder huurverhoging. De Franse premier Le Cornu belooft dat de regering voor het einde van deze maand met een eerste maatregel komt voor verbeteringen in het onderwijssysteem. In een tv-toespraak zei Le Cornu dat Frankrijk niet onverschillig mag blijven over de zorgen van scholieren. Die protesteren al weken in veel Franse steden en eisen meer geld voor het onderwijs. Door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6.000 tot 11.000 huizen gekocht. Dat staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminelen huizen met vervalste documenten. De panden worden gebruikt voor witwassen en drugscriminaliteit. Het weer, op steeds meer plekken regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af bij ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu Sea of Love.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. Op last van de burgemeester is in Amsterdam een pro-Palestijns protest ontbonden. Er werden leuzen geroepen als lang leven 7 oktober en een Israëlische vlag verbrand. Het is 3 jaar geleden dat Hamas-terroristen Israël aanvielen en ruim 1200 mensen vermoorden. De ministers Jesselgus, Berendsen en Letschert bezochten vanavond een herdenking in een Amsterdamse synagoge. De vrouw die vorige maand het gezicht werd van de Spaanse woonprotesten is overleden. De 87-jarige Marie Carmen Abascal werd na 70 jaar uit haar huis gezet omdat ze de huur na een forse verhoging niet meer kon betalen. Die kwestie leidde tot massale protesten in Spanje. De Franse regering komt nog voor het einde van deze maand met verbeteringen voor het onderwijssysteem. Dat beloofde de Franse premier Le Cornu vanavond in een tv-toespraak. Hij zei de zorgen van scholieren serieus te nemen. Die demonstreren al weken omdat ze willen dat de regering meer geld uittrekt voor het onderwijs. De Franse politie

0: documenten. Die panden worden vervolgens gebruikt voor het witwassen en voor drugscriminaliteit. Het weer, op steeds meer plaatsen regen. In het zuidoosten mogelijk met onweer. Vannacht koelt het af naar 12 graden. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af. En dan trekken wat buien van noordwest naar zuidoost. Dan wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Sea of Love.

Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 12 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Op last van burgemeester Halsema is in Amsterdam een pro-Palestijns protest ontbonden. Er werden leuzen geroepen als lang leven 7 oktober. En ook werd een Israëlische vlag verbrand en liepen demonstranten met een spandoek met de tekst We support Hamas. Vandaag is het 3 jaar geleden dat Hamas-terroristen Israël aanvielen en ruim 1200 Israëli's vermoorden. In de oorlog die daarop volgde doodde Israël ruim 70.000 mensen in Gaza. In Spanje is de vrouw overleden die vorige maand het boegbeeld werd van de woonprotesten. De 87-jarige Marie Carmen woonde al ruim 70 jaar in haar huis in Madrid. Maar ze werd eruit gezet omdat ze de huur na een forse verhoging niet meer kon betalen. De zaak leidde tot massale protesten in Spanje. Uiteindelijk besloot de verhuurder dat ze er mocht blijven wonen zonder huurverhoging. Afgelopen zaterdag nog gingen 10.000 mensen in Madrid de straat op om betaalbare huisvesting te eisen. De Franse politie heeft 6 verdachten opgepakt na de schilderijenroof uit het Renoir Museum. Onder hen zijn de vermoedelijke 2 inbrekers. Uit het museum in Zuid-Frankrijk werden vorige maand 4 werken van de bekende impressionist gestolen. 2 daarvan bleven achter in de tuin van het museum. Of de andere 2 inmiddels terecht zijn, is niet duidelijk. Door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6.000 tot 11.000 huizen gekocht. Dat staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminelen huizen met vervalste documenten. De panden worden gebruikt voor witwassen en drugs.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 1 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Burgemeester Halsema noemt de steunbetuigingen bij de demonstranten op de Dam chockerend en onsmakelijk. Bij het protest werden leuzen geroepen als lang leven 7 oktober. Ook werd een Israëlische vlag verbrand en waren er teksten als We support Hamas te lezen. Halsema spreekt van verschrikkelijke uitingen, maar zegt ook dat ze niet strafbaar zijn en dat ingrijpen op de Dam daardoor niet mogelijk was. Toen de demonstratie zich later verder de stad in verplaatste, werd deze op last van de burgemeester ontbonden. Populaties van vogels, zoogdieren, reptielen en andere gewervelde dieren zijn sinds 1970 gemiddeld met bijna 3/4 afgenomen. Dat blijkt uit een rapport van het Wereld Natuurfonds. Hoewel sommige populaties juist toenemen, daalt het gemiddelde sterk omdat andere populaties veel harder achteruit gaan. Toch zijn er volgens het WNF ook voorbeelden die laten zien dat natuurherstel mogelijk is. Zo waren otters in Nederland uitgestorven, maar zijn ze dankzij schoner water, verbonden leefgebieden en herintroductie weer teruggekeerd. De Franse politie heeft 6 verdachten opgepakt na de schilderijenroof uit het Renoir Museum in Zuid-Frankrijk. Daar werden vorige maand 4 werken van de bekende impressionist gestolen. 2 daarvan bleven achter in de tuin van het museum. Het is niet duidelijk of de andere 2 inmiddels terecht zijn. De vrouw die vorige maand het gezicht werd van de Spaanse woonprotesten is overleden. De 87-jarige Marie Carmen werd na 70 jaar uit haar huis gezet omdat ze de huur na een forse verhoging niet meer kon betalen. De kwestie leidde tot massale protesten in Spanje. En het weer, op steeds meer plekken regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 2 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Burgemeester Halsema noemt de steunbetuigingen van de demonstranten op de Dam chockerend en onsmakelijk. Bij het protest werden leuzen geroepen als lang leven 7 oktober. Ook werd een Israëlische vlag verbrand en waren er teksten als We support Hamas te lezen. Halsema spreekt van verschrikkelijke uitingen, maar zegt ook dat ze niet strafbaar zijn en dat ingrijpen op de Dam daarom niet mogelijk was. Toen de demonstranten later verder de stad introkken, werd de demonstratie op last van de burgemeester ontbonden. Populaties van wilde dieren zijn sinds 1970 gemiddeld met bijna 3/4 afgenomen. Dat blijkt uit een rapport van het Wereld Natuurfonds. Hoewel sommige populaties juist toenemen, daalt het gemiddelde sterk, omdat andere populaties veel harder achteruit gaan. Toch zijn er ook voorbeelden die laten zien dat natuurherstel mogelijk is. Zo waren otters in Nederland uitgestorven, maar zijn ze dankzij schoner water, verbonden leefgebieden en herintroductie weer teruggekeerd. De vrouw die vorige maand het gezicht werd van de Spaanse woonprotesten is overleden. De 87-jarige Mari Carmen werd na 70 jaar uit haar huis gezet, omdat ze de huur na een forse verhoging niet meer kon betalen. De kwestie leidde tot massale protesten in Spanje. En de Europese Rekenkamer maakt zich zorgen over de oplopende schuld van de Europese Unie. Die schuld is de afgelopen jaren verdrievoudigd en loopt naar verwachting in 2027 op tot 1 biljoen euro. De stijging komt vooral door het corona-herstelfonds, steun aan Oekraïne en extra geld voor defensie. Door de hogere schuld nemen ook de kosten voor rente en aflossing toe. Dat betekent dat er minder geld over is voor andere uitgaven of dat lidstaten mogelijk meer moeten bijdragen. En het weer, op veel plekken regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af en wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.